0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Frances Dix met het Radio Nieuws. Een meisje van 14 dat door een man tegen haar wil was meegenomen in Italië is aan hem ontkomen door een internationaal SOS-gebaar te maken dat door agenten herkend werd. Ze zat in de auto van de verdachte, de vriend van haar moeder, en hij zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Toen hij even stopte om iets te kopen in een winkel, maakte ze naar agenten het gebaar, een in de duim geknepen vuist. De 47-jarige Roemeen werd opgepakt toen hij de winkel uitkwam en zit vast. De moeder wist van niks en heeft aangifte gedaan. Vorige maand heeft Rusland na 7 jaar zijn ambassadeur uit het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken en hij is nog niet vervangen. Of en wanneer dat gaat gebeuren is onbekend, maar duidelijk is dat er op de Russische ambassade in Londen nog maar 1 hoge diplomaat zit. Een woordvoerder zegt dat de ambassadeur veel moeite deed om de communicatie in Engeland te behouden, maar dat de Britse regering de weg van de confrontatie koos met Rusland. Oekraïne heeft 2 Engelse drones gebruikt voor aanvallen op Rusland. Dat heeft er wellicht mee te maken. De gezondheidstoestand van de Noorse koning Harald is dit weekend in het ziekenhuis verslechterd. De 89-jarige vorst werd maandag opgenomen met complicaties die veroorzaakt werden door bloedarmoede. Daar kreeg hij een bacteriële infectie bovenop die behandeld wordt met antibiotica, al dus een verklaring van het Noorse Hof. Zijn taken worden voorlopig waargenomen door zijn zoon kroonprins Haakon. Koning Harald is het oudste staatshoofd van Europa. Een jongen van 4 jaar is op een camping in Kroatië tijdens het spelen gebeten door een zandadder. Dat is een zeer giftige slang. Het slachtoffertje is naar een ziekenhuis gebracht waar hij tegengif heeft gekregen waar hij goed op reageerde. Mogelijk was de slang die hem beet nog jong, waardoor hij niet te veel gif binnenkreeg. De jongen komt uit Oostenrijk en was met zijn familie op vakantie in Kroatië. En dan nog het weer. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar 4 tot 13 graden. Overdag is het vooral in het zuiden zonnig. In het midden en noorden komen wat wolkenvelden voor. Het wordt een graad of 22 en er staat dan een matige oostenwind. Tot zover het Radio Nieuws.

0: Kleinstraat FM Nieuws.
1: Dit is Frances Dix met het Radio Nieuws. Een meisje van 14 dat door een man tegen haar wil was meegenomen in Italië is aan hem ontkomen door een internationaal SOS-gebaar te maken dat door agenten herkend werd. Ze zat in de auto van de verdachte, de vriend van haar moeder, en hij zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Toen hij even stopte om iets te kopen in een winkel, maakte ze naar agenten het gebaar, een in de duim geknepen vuist. De 47-jarige Roemeen werd opgepakt toen hij de winkel uitkwam en zit vast. De moeder wist van niks en heeft aangifte gedaan. Vorige maand heeft Rusland na 7 jaar zijn ambassadeur uit het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken en hij is nog niet vervangen. Of en wanneer dat gaat gebeuren is onbekend, maar duidelijk is dat er op de Russische ambassade in Londen nog maar 1 hoge diplomaat zit. Een woordvoerder zegt dat de ambassadeur veel moeite deed om de communicatie in Engeland te behouden, maar dat de Britse regering de weg van de confrontatie koos met Rusland. Oekraïne heeft 2 Engelse drones gebruikt voor aanvallen op Rusland. Dat heeft er wellicht mee te maken. De gezondheidstoestand van de Noorse koning Harald is dit weekend in het ziekenhuis verslechterd. De 89-jarige vorst werd maandag opgenomen met complicaties die veroorzaakt werden door bloedarmoede. Daar kreeg hij een bacteriële infectie bovenop die behandeld wordt met antibiotica, al dus een verklaring van het Noorse Hof. Zijn taken worden voorlopig waargenomen door zijn zoon kroonprins Haakon. Koning Harald is het oudste staatshoofd van Europa. Een jongen van 4 jaar is op een camping in Kroatië tijdens het spelen gebeten door een zandadder. Dat is een zeer giftige slang. Het slachtoffertje is naar een ziekenhuis gebracht waar hij tegengif heeft gekregen waar hij goed op reageerde. Mogelijk was de slang die hem beet nog jong, waardoor hij niet te veel gif binnenkreeg. De jongen komt uit Oostenrijk en was met zijn familie op vakantie in Kroatië. En dan nog het weer. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar 4 tot 13 graden. Overdag is het vooral in het zuiden zonnig. In het midden en noorden komen wat wolkenvelden voor. Het wordt een graad of 22 en er staat dan een matige oostenwind. Tot zover het Radio Nieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Frances Dix met het Radio Nieuws. Een meisje van 14 dat door een man tegen haar wil was meegenomen in Italië is aan hem ontkomen door een internationaal SOS-gebaar te maken dat door agenten herkend werd. Ze zat in de auto van de verdachte, de vriend van haar moeder, en hij zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Toen hij even stopte om iets te kopen in een winkel, maakte ze naar agenten het gebaar, een in de duim geknepen vuist. De 47-jarige Roemeen werd opgepakt toen hij de winkel uitkwam en zit vast. De moeder wist van niks en heeft aangifte gedaan. Vorige maand heeft Rusland na 7 jaar zijn ambassadeur uit het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken en hij is nog niet vervangen. Of en wanneer dat gaat gebeuren is onbekend, maar duidelijk is dat er op de Russische ambassade in Londen nog maar 1 hoge diplomaat zit. Een woordvoerder zegt dat de ambassadeur veel moeite deed om de communicatie in Engeland te behouden, maar dat de Britse regering de weg van de confrontatie koos met Rusland. Oekraïne heeft 2 Engelse drones gebruikt voor aanvallen op Rusland. Dat heeft er wellicht mee te maken. De gezondheidstoestand van de Noorse koning Harald is dit weekend in het ziekenhuis verslechterd. De 89-jarige vorst werd maandag opgenomen met complicaties die veroorzaakt werden door bloedarmoede. Daar kreeg hij een bacteriële infectie bovenop die behandeld wordt met antibiotica, al dus een verklaring van het Noorse Hof. Zijn taken worden voorlopig waargenomen door zijn zoon kroonprins Haakon. Koning Harald is het oudste staatshoofd van Europa. Een jongen van 4 jaar is op een camping in Kroatië

Tijdens het spelen gebeten door een zandadder. Dat is een zeer giftige slang. Het slachtoffertje is naar een ziekenhuis gebracht waar hij tegengif heeft gekregen waar hij goed op reageerde. Mogelijk was de slang die hem beet nog jong, waardoor hij niet te veel gif binnenkreeg. De jongen komt uit Oostenrijk en was met zijn familie op vakantie in Kroatië. En dan nog het weer. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar 4 tot 13 graden. Overdag is het vooral in het zuiden zonnig. In het midden en noorden komen wat wolkenvelden voor. Het wordt een graad of 22 en er staat dan een matige oostenwind. Tot zover het radio nieuws. We'll be right back.

up, y'all. This room's a mama.

Je bent mijn allerliefste, vind ik zo'n slijmerige zin. Er zijn geen woorden meer.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Frances Dix met het Radio Nieuws. Een meisje van 14 dat door een man tegen haar wil was meegenomen in Italië is aan hem ontkomen door een internationaal SOS-gebaar te maken dat door agenten herkend werd. Ze zat in de auto van de verdachte, de vriend van haar moeder, en hij zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Toen hij even stopte om iets te kopen in een winkel, maakte ze naar agenten het gebaar, een in de duim geknepen vuist. De 47-jarige Roemeen werd opgepakt toen hij de winkel uitkwam en zit vast. De moeder wist van niks en heeft aangifte gedaan. Vorige maand heeft Rusland na 7 jaar zijn ambassadeur uit het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken en hij is nog niet vervangen. Of en wanneer dat gaat gebeuren is onbekend, maar duidelijk is dat er op de Russische ambassade in Londen nog maar 1 hoge diplomaat zit. Een woordvoerder zegt dat de ambassadeur veel moeite deed om de communicatie in Engeland te behouden, maar dat de Britse regering de weg van de confrontatie koos met Rusland. Oekraïne heeft 2 Engelse drones gebruikt voor aanvallen op Rusland. Dat heeft er wellicht mee te maken. De gezondheidstoestand van de Noorse koning Harald is dit weekend in het ziekenhuis verslechterd. De 89-jarige vorst werd maandag opgenomen met complicaties die veroorzaakt werden door bloedarmoede. Daar kreeg hij een bacteriële infectie bovenop die behandeld wordt met antibiotica, al dus een verklaring van het Noorse Hof. Zijn taken worden voorlopig waargenomen door zijn zoon kroonprins Haakon. Koning Harald is het oudste staatshoofd van Europa. Een jongen van 4 jaar is op een camping in Kroatië tijdens het spelen gebeten door een zandadder. Dat is een zeer giftige slang. Het slachtoffertje is naar een ziekenhuis gebracht waar hij tegengif heeft gekregen waar hij goed op reageerde. Mogelijk was de slang die hem beet nog jong, waardoor hij niet te veel gif binnenkreeg. De jongen komt uit Oostenrijk en was met zijn familie op vakantie in Kroatië. En dan nog het weer. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar 4 tot 13 graden. Overdag is het vooral in het zuiden zonnig. In het midden en noorden komen wat wolkenvelden voor. Het wordt een graad of 22 en er staat dan een matige oostenwind. Tot zover het Radio Nieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Oekraïne heeft opnieuw de Russische webwinkel Ozon bestookt. Twee kinderen in de Russische regio Krasnodar zouden zijn omgekomen door brokstukken van een drone. Ook zouden er 9 gewonden zijn. Het is de derde nacht op rij dat Oekraïne de webwinkel aanvalt. De voorbije tijd voert Oekraïne doorlopend aanvallen uit op logistieke centra en op de Russische olie-infrastructuur. Rusland heeft daardoor brandstoftekorten. In Rome is een 14-jarig meisje dankzij het SOS-handgebaar ontkomen aan een mogelijke verkrachting. Twee oplettende agenten grepen direct in. Ze zat huilend in haar eentje in een witte auto en bleek te zijn meegenomen door de Roemeense partner van haar moeder. De man had al geprobeerd haar seksueel te misbruiken. Hij was even een winkel binnengegaan. Daar is hij opgepakt op verdenking van zware seksuele mishandeling. Ook de moeder van het meisje deed aangifte. De partner had haar herhaaldelijk mishandeld. Het meisje krijgt slachtofferhulp. In de Amerikaanse staat Nevada moeten nog eens 90.000 mensen extra hun huizen verlaten vanwege de enorme bosbranden daar. Het vuur breidt zich door de veranderende wind razendsnel uit. Zeker 6 mensen zijn gewond geraakt, onder wie 3 hulpverleners. Het vuur brak afgelopen zaterdag uit op de droge heuvels van Reno en beslaat inmiddels ruim 60 vierkante kilometer. Reno is met bijna 300.000 inwoners de tweede stad van de staat Nevada, na Las Vegas. De eigenaar van het rampcafé in het Zwitserse Crans Montana is opgepakt wegens huiselijk geweld. Hij zou zijn vrouw en mede-eigenaar zodanig hebben mishandeld dat ze naar een ziekenhuis moest. Of ze al uit het ziekenhuis is ontslagen is onbekend. De mishandeling zou 2 weken geleden zijn gebeurd. Bij een brand in hun café tijdens de nieuwjaarsnacht kwamen 41 bezoekers om en raakten 119 mensen gewond. Veel Zwitsers zien het echtpaar als schuldige aan de brand. Het weer overwegend zonnig en de komende uren weinig wind. Het kwik loopt op naar rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws.

Oh, BB King, woke up this morning. Ja, the king of the blues. Ja, in 1979 toen vierde hij het feit dat hij 30 jaar actief was in de showbiz. Had toen een groot feest in L.A. in 1979. Ja, BB King, de afkorting BB, staat voor Blues Boy. Stond bekend om zijn moordende tourschema's. Zelfs op latere leeftijd gaf hij nog met gemak zo'n 200 tot 300 concerten per jaar. Hij overleed uiteindelijk op 14 mei 2015 op 89-jarige leeftijd in Las Vegas. Hij ligt begraven bij het BB King Museum in Mississippi. Hè? Ja. BB King, lekker was dat om mee te beginnen. En woke up this morning. Ja, er is trouwens een aardig fix ongeluk gebeurd. Touringcar is afgelopen nacht op de A28 bij Wezip van de snelweg geraakt en door de vangrail gereden na een aanrijding met een bestelbus. Hoe het precies kon gebeuren is nog niet duidelijk bij de politie. Zo zijn er ook meerdere gewonden. De hulpdiensten zijn op dit moment te plaatsen. Ja, hoeveel dat er zijn, kan de woordvoerder van de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland nog niet zeggen. Het gaat om een Duitse touringcar met een Oostenrijks kenteken. Er zouden meer dan 50 mensen in de bus hebben gezeten. Ja, de touringcar is buiten de vangrail beland. De A28 is op sommige plekken ook nog dicht. Ja, de politiewoordvoerder die zegt dat de ochtendspits veel gevolgen gaat ondervinden en spreekt van een ernstig ongeluk. Ja, de bestelbus, die ook mede bij het ongeluk aanwezig was, is door de aanrijding in tweeën gespleten. Ja, de ravage is enorm, hè. Dus ja, mocht je richting de A28 gaan, dan hou er rekening mee. Er is her en der vertraging door dit zware ongeluk wat daar gebeurd is.

Nou, stel van die straatschoffies die zo'n grote hit hadden in de jaren 80, hè? Pas de Dutchie bij Voor de Wekker Wakker op deze maandagmorgen, want zo is het natuurlijk maar net, hè? Ik zeg welkom bij dit ochtend Radio Feuilleton. We kijken even naar het nieuws. Ja, Jan Lammers is blij. Hij kijkt met trots en weemoed terug op de voorlopige laatste Grand Prix van Nederland. Afgelopen weekend was die. De sportief directeur noemt de sloteditie van afgelopen zondag de leukste van allemaal. Ja, en denkt en heeft ook de hoop dat de Formule 1 ooit terugkeert naar Zandvoort. Ja, hij zegt, ik vond deze editie de leukste die er was. Enkele uren na de race vertelde hij dat voor het centrum op het circuit. Er zat veel emotie in. Iedereen kreeg de gelegenheid om de balans op te maken. Ja, sinds de terugkeer in 2021 in Zandvoort werden 6 Grand Prix in Zandvoort verreden. Max Verstappen die won zijn thuisrace 3 keer. En de tribunes die zaten ieder jaar vol. Ja, niet alleen de race was goed voor het publiek, maar het was ook goed voor Zandvoort zelf. Want er werd natuurlijk veel geld uitgegeven. Hè. De economie die vaarde er wel bij. Maar ja, het is eventjes gebeurd met de Grand Prix. Ja, ja. En er zijn natuurlijk ook andere dingen. Hè. Mensen zijn ook soms blij dat het niet meer daar plaatsvindt. Of beter gezegd dat die races niet plaatsvinden. Want het is natuurlijk wel een ontzettende milieuknaller. Hè. Want er komt natuurlijk veel autogas kwij. En er wordt natuurlijk veel met de auto gereden. En het wordt er niet beter op allemaal. Dus de milieufreaks die zijn aan de ene kant blij dat het afgelopen is. Maar goed, er zijn er natuurlijk ook genoeg die hebben genoten. En die willen dat het weer terugkomt naar Zandvoort, hè? De Grand Prix. Verder nog meer nieuws. De politie heeft afgelopen zondag een werkend drugslab aangetroffen tijdens een inval in Bergen op Zoom. Nou ja, 2 jaar geleden werd daar al een heel groot lab ontmanteld. De politie heeft ook 2 personen aangehouden. En de inval aan de Heerlense baan was een onderdeel van een langlopend onderzoek. En op het perceel ernaast, daar werd dus al een heel groot drugslab ontdekt 2 jaar geleden. Dat meldde Omroep Brabant. De politie heeft ook een inval gedaan in Tolen. Die locatie zou worden gebruikt als opslagplaats. Ja, een 32-jarige man en een 30-jarige man zijn aangehouden. 1 uit Tolen en 1 uit Hilversum. En het is nog niet duidelijk waarvan zij precies worden verdacht. En dan nog oorlognieuws. De Oekraïne heeft voor de 3e nacht op rij aanvallen uitgevoerd op Rusland. En wel op de Russische webwinkel Ozon. In de Russische regio Krasnodar zouden 2 kinderen zijn gedood door een Oekraïense drone. De brokstukken daarvan. De Russische gouverneur die spreekt op Telegram van een massale Oekraïense aanval op de regio. Naast de 2 omgekomen kinderen zouden ook nog 9 personen gewond zijn geraakt. Ja, brokstukken van een drone zouden op een particulier kinderopvang zijn terechtgekomen. Zo blijkt volgens de laatste relaas. Ja, dat zijn een beetje de laatste berichten vandaag op deze maandag. En zo dadelijk ook nog het weerbericht. Hè? Wat gaat het vandaag worden?

kajak. Ja, Routescreen. Voor de wekker wakker op deze maandagmorgen 24-8. Even kijken naar het weerbericht. Afgelopen nacht was het helder weer. Het was ook een beetje fris. Het werd namelijk wat koeler dan normaal. 6 graden in het oosten bijvoorbeeld en 15 graden langs, langs de kust. Ja, lokaal was er ook wat mist. Er waren ook wel verschillende mistbanken te ontdekken. Als je vannacht met de auto op de snelweg reed bijvoorbeeld, dan werd je overvallen door mistbankjes. Ja. Vanmorgen valt in het noorden nog een laatste buitje. Het blijft droog. Het is zonnig weer vandaag over het algemeen. Vanmiddag dan zijn er wel wat stapelwolken. Maar goed, de zon komt er wel doorheen. De oostenwind is zwak. 2 tot 4 boven. Het kwik stijgt naar 20 tot 23 graden. Dus het wordt vandaag een redelijke dag. Ja, dinsdag, morgen, dan is het vooral in het zuiden wat bewolkt. En op andere plekken dan is het weer wat zonniger. Ja. Goed, vandaag 24 augustus. Vandaag staat de katholieke kerk stil bij het leven van de apostel Bartolomeus. Ja, het weer dat deze heilige brengt, mogen we ook in het najaar verwachten. Gelijk Sint Bartel is gesteld, is het hele najaar besteld. Mooi, hè? Sint Bartel schoon draagt de herfst een gouden kroon. Dat zijn de mooie teksten op de tegeltjes vandaag. Het grote Van Vliethuis hangen ze ook ergens in de gang. Ja. Op deze dag in 1985 staat er een liedje van Benny Nijman in de top 40 in de hoogste regionen. Het blijft er 1 week staan. Liedje doet het goed op dat moment in België en in Nederland. En we hebben het over dit liedje.

Van de week heb ik gegeten in zo'n nieuwerwets ding, een bistro. Een mens wil 's avonds wel eens even lekker eten, want er is al genoeg biefstuk met gebakken aardappelen op de wereld. Zo heet die tent. Ze hadden me gezegd dat je daar een goede fondue bourillon kon krijgen. Fondue bourillon. Nou, ik mag doodvallen als ik weet wat dat is. Maar omdat mijn vrouw altijd gek is geweest op boerenjongens, zeg ik: kom meid, we gaan vanavond naar een mens wil 's avonds wel eens lekker eten. Want er is al genoeg biefstuk met gebakken aardappel op de wereld. Want zo heet die zaak. Leuke tent hoor. Had wel iets weg van een oude fietsenstalling. Waar ze een paar druipkaarsen in hadden gezet. Maar gezellig was het er. Goed donker. Geen mooi wit kleed op de tafel, een paar van die boerenzakdoeken, dat was eigenlijk alles. Maar de sfeer, daar zal ik niks van zeggen, die was prima. Alleen het bestek, dat had zijn beste tijd gehad. Vorken met twee tanden, dat kent er eigenlijk niet. Fijn, ik bestel dus die fondue. Komt er even later een pan op tafel en daar zat ook nog een primus onder. En even later wordt het eten gebracht. Een schaal met stukjes vlees. Kon het allemaal niet zo gauw zien. Het was nogal donker, weet je wel. Dus zonder een stuk of wat bakkies bij waar volgens mij jam in zat. En vla en pindakaas. Nou, niet bepaald mijn lievelingskorsie, maar ik denk misschien komt het nog. Nee? Dus wij wachten half uur, drie kwartier. Er kwam helemaal niks meer. Dus wat doet ik? Ik schiet een juffrouw aan. Ik vraag, is dat alles wat ik krijg voor mijn dure geld? Ja, dat was alles. Waarop ik nog tegen mijn vrouw zeg, nou, aanvallen. En ik, huppakee, een hapklare brok naar binnen werk. Nou, komt gelijk weer uitspuren. Het was hartstikke rauw. Ik klagen weer, de juffrouw roepen, jullie laten ons rauw vlees eten. Nee, maar ik had het helemaal verkeerd begrepen. De bedoeling is dat je je vlees zelf in de pan doet. Nou ja, ik nog kwaaier. Ik pak dus die schaal met vlees en donder het hele zootje in één keer in de kokende olie. En datzelfde doet mevrouw met de appelmoes en de pindakaas. En ze zegt, we zullen die spullen eens lekker door elkaar husselen. Nou, begin met die troep te spetteren. En ik had mijn lasbril ook niet bij me. Fijn, ik heb er één happie van geproefd, gelijk mijn bek verbrand. En dat kostte ondergetekende de somma van F35,50, inclusief geen bediening, moet je mij horen. Plus 50 piek voor de stomerij.

0: collega Cox begint de dag met een lach en fondue bourillon. Voor de wekker wakker op deze maandag, de 24e augustus. Even kijken naar de laatste berichten die zijn binnengekomen. Ja, de bescherming van de natuur op Aruba staat onder druk door illegale ontwikkelingen in beschermde gebieden. Zo is er ongereguleerd toerisme en een tekort aan personeel. Dat schrijft de Aruba Conservation Foundation in het jaarverslag van vorig jaar. Ja, volgens de ACF vormen onder meer illegale ranchos en pieren, off-road activiteiten en ongecontroleerd avontuurlijk toerisme een groeiende bedreiging voor de kwetsbare natuurgebieden op het eiland. Vooral de San Nicolas Reef Islands en de Western Wetlands worden daarbij genoemd. En de natuurorganisatie die waarschuwt ook nog dat politieke veranderingen gevolgen kunnen hebben voor het natuurbeleid op Aruba. Ja, de verkiezingen en de daaropvolgende regeringswissels in 2025 hebben ook tot verschuivende prioriteiten geleid. En daardoor kunnen tempo en de omvang van de uitvoering van natuurbeheerplannen weer onder druk komen te staan. Er moet nu snel wat gebeuren en dat wel binnen 5 jaar. En daarom zijn er nu op Aruba 5-jarige beheerplannen gemaakt. Ja, het kabinet is bezig om de Prinsjesdagplannen rond te krijgen. Men denkt nog steeds dat de Tweede Kamer een breed draagvlak mogelijk is voor de Prinsjesdagstukken. Het is de bedoeling dat de volgende week vrijdag naar de Raad van State wordt gestuurd voor het advies. Minister Heijnen van Financiën zou dan ook de zekerheid hebben dat er een brede meerderheid te vinden is in de Kamer voor de stukken. Van links naar rechts. Ja, in de Tweede Kamer is die de begrotingsplannen van het kabinet gaan steunen. Ja, ik heb er vertrouwen in, zo zegt hij, dat het gaat lukken. We zitten nu echt in de afrondende fase. Het kabinet is in overleg met de verschillende oppositiepartijen. Zo komen Jaar 21 en SGP ook weer langs, die op dit moment samen optrekken. Zo is er ook nog een nieuw gesprek met de ChristenUnie gepland. En de minister zegt, als ik het zo zie, dan denk ik dat het bij elkaar te brengen is. Ja, nou ja, het is even afwachten natuurlijk, of de plannen allemaal rond worden voor Prinsjes. Want voor je het weet is het zover. Hè? Ja, het is druk op de weg. Even de files, de A9, Amstelveen, Alkmaar, Breda, Gorinchem. Daar is het aansluiten geblazen voor het industriegebied Avelingen. Ook nog zware vrachtauto's. Dus de boel afgesloten bij Avelingen en Werkendam. Hè? Dus daar is het er eventjes een tijdje dicht. Ja, op de A28 Amersfoort richting Zwolle bij het Harde. Daar is een ongeluk gebeurd met een bus. Daar is de boel ook gesloten. Omrijden kan via Apeldoorn over de A1 en de A50. En verder is het druk op de N3 richting Papendrecht. En ook richting Dordrecht. Vooral de afrit Dordrecht Centrum. Daar is het filevorming. En de N48 Hogeveen richting Ommen bij knooppunt Hogeveen en Demerswaard. Daar zijn ook wegwerkzaamheden. Zwolle en Meloort is het druk tot besluit. Dus mocht je in die richting gaan, dan hou er rekening mee. Het kan druk zijn.
1: Back to the 80s. Back to the 80s.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en Sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Op de A28 bij het Gelderse Wezep is een touringcar van de weg geraakt bij een aanrijding met een bestelbus. Hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Er zijn meerdere gewonden. Hoeveel exact is nog niet bekend. In de bus zaten zo'n 50 mensen. De Duitse touringcar met Oostenrijks kenteken ligt buiten de vangrails op zijn kant. Hoe het is gebeurd is nog niet duidelijk. Volgens Rijkswaterstaat blijft de A28 tussen het Harde en Zwolle in beide richtingen afgesloten tot en met de avondspits. Er zijn ambulances uit verschillende regio's en 3 traumahelikopters ingezet. Oekraïne heeft opnieuw de Russische webwinkel Ozon bestookt. 2 kinderen in de Russische regio Krasnodar zouden zijn omgekomen door brokstukken van een drone. Ook zouden er 9 gewonden zijn. Het is de 3e nacht op rij dat Oekraïne de webwinkel aanvalt. De voorbije tijd voert Oekraïne doorlopend aanvallen uit op logistieke centra en op de Russische olie-infrastructuur. Rusland heeft daardoor brandstoftekorten. In Rome is een 14-jarig meisje dankzij het SOS-handgebaar ontkomen aan een mogelijke verkrachting. 2 oplettende agenten grepen direct in. Ze zat huilend in haar eentje in een witte auto en bleek te zijn meegenomen door de Roemeense partner van haar moeder. De man had al geprobeerd haar seksueel te misbruiken. Hij was even een winkel binnengegaan. Daar is hij opgepakt op verdenking van zware seksuele mishandeling. Ook de moeder van het meisje deed aangifte. De partner had haar herhaaldelijk mishandeld. Het meisje krijgt slachtofferhulp. In de Amerikaanse staat Nevada moeten nog eens 90.000 mensen extra hun huizen verlaten vanwege de enorme bosbranden daar. Het vuur breidt zich door de veranderende wind razendsnel uit. Zeker 6 mensen zijn gewond geraakt, onder wie 3 hulpverleners. Het vuur brak afgelopen zaterdag uit op de droge heuvels van Reno en beslaat inmiddels ruim 60 vierkante kilometer. Reno is met bijna 300.000 inwoners de 2e stad van de staat Nevada, na Las Vegas. Het weer overwegend zonnig en de komende uren weinig wind. Het kwik loopt op naar rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws.

zo'n liedje wat in je kop gaat zitten, hè? Vooral dat deuntje. Hè? Wat een mooi plaatje zeg. Lekker gemaakt, lekkere deun, lekkere tekst. Ik versta er geen reet van, maar goed, dat even te zijn. Sergio T en Mauta horen met Ali Bembe bij je voor de wekker wakker. Het is vandaag maandag, we zijn vandaag 24 augustus. Het tweede gedeelte van dit ochtend Radio Feuilleton is weer een feit. Ja, je hebt het in het nieuws gehoord, hè? Verschrikkelijk ongeluk op de A28 bij Weeshup in Gelderland. Er is een touringcar van de weg geraakt. Zo zijn er ook gewonden gevallen. Men weet nog niet hoeveel, zo laat de veiligheidsregio weten. De melding over het incident kwam afgelopen nacht om 4:15 binnen. Ja, hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk. De alarmcentrale die heeft het over grip 2, waarbij een extra crisisteam zelfs aanwezig is om, om de situatie beheersbaar te houden. Nou, mochten er nog ontwikkelingen zijn in verband met het ongeluk op de A28, dan laten we je dat zeker weten in dit radioprogramma. In elk geval, als je met de auto richting de A28 gaat, hou er rekening mee. Het kan een klein beetje druk zijn natuurlijk, hè, een opstopping. Ja, vandaag gaan ook de corona-verhoren verder. Deze week zijn er verhoren over de rol van de Tweede Kamer in de regio Zuid. Die gaat weer naar school. Ja, in het zuiden, in de Langstraat, moet iedereen weer gaan leren. Ja, in de klas zitten. Het weer vandaag in het noorden, nog een laatste buitje. De dag verloopt over het algemeen droog. Op veel plaatsen is het zonnig. Ook in de regio Waalwijk, Heusden, Dongen, Tilburg en omliggende plaatsen. Vanmiddag dan is er wel wat bewolking. We hebben te maken met een oostenwind, zwak tot matig. En het kwik stijgt naar 20 tot 23 graden.

0: Ariana Grande. Je hoort de petal bij Voor de Wekker Wakker op deze maandag. Het is 8:09 op Langstraat FM. Ja, vandaag in de regio Zuid, in de hele Langstraat, gaan de scholen weer van start na de zomervakantie. Nou ja, het zal vandaag nog niet veel leren worden. Natuurlijk een beetje praten en zo over de vakantie. En ja, misschien eventjes wat boeken ophalen of weet ik veel wat. Of een beetje voorbereiding op het komende studiejaar natuurlijk. Na de vakantie. Ja, en in de regio Midden hebben de scholieren nog een weekje vakantie. Dus ja, daar mogen ze nog een tijdje lekker vrij zijn. Maar in de regio Zuid, dus in de hele Langstraat, gaan vandaag de scholen weer van start. En in Zethoogenbos wordt vandaag gesproken over de plannen voor een opvanglocatie voor alleenstaande jonge asielzoekers in Engelen. Ja, de plannen die hebben de afgelopen periode voor veel onrust gezorgd in de buurt. Ja, tijdens een raadsbijeenkomst kregen de inwoners de gelegenheid om hun mening hierover te geven. En na verwachting zullen ongeveer 30 mensen gaan inspreken. Ja, vandaag. Ja, en in Den Haag, de openbare verhoren van de parlementaire enquêtecommissie Corona, die gaan weer beginnen. De commissie die onderzoekt de aanpak van de coronacrisis en hoort onder andere Klaas Dijkhoff en Simone Roos, oud-griffier van de Tweede Kamer. En de verhoren zijn allemaal weer live te volgen via de tv. Want ja, er is een politiek kanaal natuurlijk en dan kun je alles de hele dag zien. Hè? Nou, het is de hele dag politiek op die tv. Hè? Als je ervan houdt, nou, dan kun je lol op vandaag. Ja, en de oppositiepartijen die overleggen met het kabinet over de begroting voor Prinsjesdag. Het is nog niet helemaal rond. Pro die spreekt met premier Jette, de vicepremiers en minister van Financiën Heijnen. Ja, men heeft ook overleg met Volt, met Jette en de vicepremiers, maar niet met Heijnen. Ja, 21, SGP, BBB en de ChristenUnie, die gaan vandaag wel in gesprek met Heijnen. Ja, en het is vandaag de onafhankelijkheidsdag in de Oekraïne. 35 jaar nadat het land zich afscheidde van de Sovjet-Unie. Naar verwachting spreekt Zelensky de bevolking toe. En zijn er ook wat feestelijkheden in het land. Ja, hoe ze dat gaan doen, weet ik niet. Want het is oorlog. Dus ja, echt feest kan het natuurlijk nooit zijn. En ook waarschuwen de autoriteiten dat Rusland de nationale feestdag waarschijnlijk zal aangrijpen voor grootschalige luchtaanvallen. Ja, daar heb je het al.
1: Wij zijn 100% Langstraat.
0: Ja.
1: En hits.
2: Langstraat FM.
0: Welkom bij Voor de Wekker Wakker tot 9 uur sowieso.
2: De back-to-back classic.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. De 74-jarige Bert uit Heusden, die begin deze week vermist werd, is overleden. De politie heeft het lichaam van de man gevonden aan de Waas in Zaltbommel. Sinds dinsdag werd Bert vermist, toen hij op de fiets vertrok vanuit zijn woning in Heusden. In Zaltbommel werd vervolgens alleen de fiets van de man gevonden. De politie gaat niet uit van een misdrijf. De politieke partij Pro3 maakt zich zorgen over de verkeersveiligheid in de Dokter van Kesselstraat in Loon op Zand. Volgens de partij ervaren bewoners overlast van hardrijdend verkeer, vooral in de onoverzichtelijke bochten. Er zouden meerdere meldingen zijn gemaakt via de fictie-app, maar daar is onvoldoende mee gedaan. Pro3 wil weten of het college bereid is om op korte termijn maatregelen te nemen. Het college van Dongen komt niet met een nieuw beleid voor horeca in het buitengebied. De gemeenteraad had hier juist om gevraagd om duidelijk te maken welke horeca wel en niet mogelijk is. Volgens het college zijn de bestaande regels duidelijk genoeg. Kleinschalige horeca bij agrarische bedrijven blijft onder voorwaarden toegestaan. RKC Waalwijk heeft opnieuw gelijk gespeeld in de keukenkampioendivisie. Tegen Helmond Sport speelde RKC vrijdagavond met 1-1 gelijk. Al in de 18e minuut scoorde Helmond en liep RKC tegen een achterstand aan. Uiteindelijk zorgde een goal in de 79e minuut van Van der Veen ervoor dat RKC een punt overhield aan dit duel. Komende vrijdag speelt RKC weer een Brabantson rondje tegen Jong PSV. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Heb jij nieuws of informatie? Mail ons info@langstraatmedia.nl. Langstraat FM.

0: de dag een nieuwe morgen brengt en de zon zijn lichtje schijnt.
1: Wakker voor de wekker. Iedere ochtend Erik van Vliet. Dit is de Dagtopper.

Get Up and Funk van Fancy Funk hoorde je bij Langstraat FM. Welkom bij Voor de Wekker Wakker. Dit was de dagtopper die je hoorde. Ja, op de wereldkampioenschappen hockey voor vrouwen en mannen die in Amstelveen en het Belgische Waver worden gespeeld, spelen de Nederlandse mannen in de tweede ronde tegen Engeland. En deze wedstrijd is vanaf 5:50 weer te zien via de bekende apps. En een van de eigenaren van het café waar tijdens de nieuwjaarsnacht in het Zwitserse Grans Montana een verwoestende brand uitbrak, zit in voorlopige hechtenis wegens huiselijk geweld. Jacques Moretti zou zijn vrouw Jessica, die mede-eigenaar is van de bar, zo ernstig hebben mishandeld dat ze naar het ziekenhuis moest. Ja, het incident vond volgens de Zwitserse omroep Le Mans Bleu plaats in de nacht van 11 op 12 augustus in hun woning in Wallis. Het is niet bekend of Jessica Moretti inmiddels al uit het ziekenhuis is. Ook is er nog onduidelijk wat er precies is gebeurd en waarvan de man wordt verdacht. Ja, de aanhouding is niet officieel bevestigd. Het Openbaar Ministerie wilde hierover tegen de Zwitserse krant niet reageren. Ja, de advocaten van Moretti die zeggen dat het incident afzonderlijk wordt onderzocht van de brand en een privézaak is. Nou ja, volgens hen moet het voorval wel eerst worden gezien tegen de achtergrond van de bijzondere zware beproeving die het echtpaar momenteel meemaakt. Hè? Ja. En verder nog meer nieuws. Een nieuwe behandeling van endeldarmkanker. Dat biedt vaak betere kwaliteit van leven, zo blijkt. Ja, zo staat er op internet te lezen. Wie tot voor kort de diagnose endeldarmkanker kreeg, die had om te genezen en te overleven maar één optie, een chirurgische ingreep, waarvan de hele endeldarm werd verwijderd. Nou ja, dat hoeft nu vaak niet meer. Groot internationaal onderzoek laat zien dat de combinatie van bestraling en chemotherapie ook tot genezing kan leiden, terwijl de endeldarm gewoon behouden blijft. Ja, de studie die onder leiding stond van het Radboud MC is gepubliceerd in een medisch tijdschrift en heeft er samen met wat andere studies voor gezorgd dat de behandelrichtlijnen in Nederland zijn aangepast. En ook nog een vreemd bericht van een paar weken geleden, maar ik vind er wel de reden om eventjes te melden. Een angstig jong vosje liep namelijk binnen bij een van de winkels in het centrum van Laren. De eigenaar van de brillenzaak, want daar gaat het om, waar het beestje naar binnen ging, die ging ook gelijk hulp zoeken, maar kreeg nul op zijn request. Ja, mensen zeiden zoiets van, ja, zoek het zelf maar uit. Ja, het was bizar. Eerst loopt er een vosje de winkel binnen, zo begint de eigenaar. En daarna liep het vosje dus rond.

0: heerlijkste start van de zondag Goedemorgen Langstraat. Met Rudy en Paul op Langstraat FM van 9 tot 11.
1: Een programma boordevol muziek en informatie uit uw regio.
0: Met onze wekelijkse items
1: De Minuut van Ruud,
0: Eitje op zondag,
1: Nederproppenstop,
0: Langstraatse Praat
1: en de column van Rienes Krijnen.

Remix en The Miracle of Love. Ja, op deze dag trouwens in het jaar 79, heel lang geleden is dat, de Vesuvius die brandt uit. Pompeii wordt verwoest, staat ook in veel geschiedenisboeken door de vulkaan. Ja, en het drukken van de Gutenberg-Bijbel wordt voltooid in 1456. En Cornelis Swarthout uit New York krijgt patent op een bekend ijzer, het wafelijzer. IJzer. Ja, het bestond uit twee delen die je in een kolenvuur moest opwarmen en waartussen je het deeg voor de wafel moest klemmen. Ja, het maken van de wafel was een beetje bewerkelijk en het werd uiteindelijk ook erg populair. En een belangrijke uitvinding en een patent wordt eraan gevraagd in 1891. Thomas Edison die vraagt patent aan op een filmcamera. Het meest belangrijke onderdeel van de camera was nog niet uitgevonden. Ja, men had eerst de camera en daarna moest nog de film worden uitgevonden. Ja, het is een vreemd verhaal, maar het is echt zo. Die werd namelijk pas 6 jaar later gepatenteerd. Ja, in 1891 dus een filmcamera. Maar ja, je kon er nog niet veel mee, want de film die moest nog worden uitgevonden.

0: en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Op de A28 bij het Gelderse Wezep is een touringcar door de vangrail geslagen na een aanrijding met een bestelbus. Er zouden zeker 20 gewonden zijn. Volgens de politie gaat het om scholieren. De ravage is enorm. De Duitse touringcar met Oostenrijkse kenteken ligt op zijn kant en de bestelbus is in 2 stukken gebroken. De A28 tussen het Harde en Zwolle blijft in beide richtingen dicht tot en met de avondspits. Er zijn ambulances uit verschillende regio's en 3 traumahelikopters ingezet. Een nieuwe behandelmethode voor endeldarmkanker. Bestraling en chemo leiden vaak ook tot genezing, terwijl de endeldarm dan behouden blijft. De studie onder leiding van het Radboud UMC is vandaag gepubliceerd in The Lancet Oncology. Voorheen was er maar 1 optie, het verwijderen van de endeldarm, met alle gevolgen van dien. Er deden ruim 500 patiënten uit diverse landen mee aan het onderzoek. Bij 4 van de 5 bleek de combinatie van bestralen en chemotherapie effectief, waardoor opereren niet of nauwelijks nog nodig was. Een Nederlandse stichting gaat samen met een Noorse organisatie een groot ondergronds ziekenhuis bouwen in Oekraïne. Gewonde militairen kunnen daarmee straks dichter bij het front worden behandeld. Dat is bekendgemaakt op de 35e onafhankelijkheidsdag van het land. Vandaag in 1991 riep het Oekraïnse parlement onafhankelijkheid uit van de Sovjet-Unie. Het land is al 4 jaar in oorlog met Rusland. Het ondergrondse ziekenhuis komt op een geheime plek op 8 meter diepte en wordt helemaal in beton gegoten. De eigenaar van het rampcafé in het Zwitserse Crans Montana is opgepakt wegens huiselijk geweld. Hij zou zijn vrouw en mede-eigenaar van de bar zodanig hebben mishandeld dat ze naar een ziekenhuis moest. Of ze al uit het ziekenhuis is ontslagen is onbekend. De mishandeling zou 2 weken geleden zijn gebeurd. Bij een brand in hun café tijdens de nieuwjaarsnacht kwamen 41 bezoekers om en raakten er 119 gewond. Veel Zwitsers zien het echtpaar als schuldige aan de brand. Het weer overwegend zonnig en de komende uren weinig wind. Het kwik loopt op naar rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws.

for my

verdwenen heb gelukkig geen visum nodig om bij je te zijn. Dus neem de bus naar Polen of de trein naar Berlijn. Ik heb geen geld voor Paris, dus gebruik mijn fantasie. Heb je een eurotje, please? Zeg merci en als

hij toert door heel Europa, hè, Joost Klein. Hè? Dit was het begin allemaal van zijn carrière eigenlijk. Europapa, ja, hij was er eigenlijk al, maar was nog niet zo wereldberoemd. Maar nu dus wel, hè. Ja, dit was het liedje wat bij het Songfestival meedeed, hè. Was het al 2024, joh? Is het alweer zo lang geleden? Ja, echt. Ja, hij treedt binnenkort trouwens op 3 oktober in Polen, in Warschau. Dus ja, mocht je denken van, nou, ik wil Joost Klein even zien, moet je even naar Polen toe, hè, want daar treedt hij op. Heeft al in Amerika gestaan en ook wat andere optredens op andere plekken. Ja, het is wat dat betreft met zijn carrière hurry up gegaan. Hè? Goed, voor de wekker wakker. Ja, voor het eerst is vastgesteld dat een zoogdier in Australië is gestorven aan de vogelgriep. Nou ja, de dode Australische zeebeer, een soort zeeleeuw, is gevonden afgelopen woensdag. Uit de testen blijkt dat het dier besmet was met vogelgriep. Ja, Australië was tot voor kort het laatste continent dat nog vogelgriepvrij was. Ja, in juni werd massasterfte waargenomen bij een zeehondensoort, bij een eilandengroep bij Australië. Ja, onderzoekers hadden toen al een vermoeden dat vogelgriep de boosdoener was. En uit vrees voor uitsterving van sommige diersoorten is de overheid begonnen met vaccineren. Ja, maar ja, dan zie je maar weer. Je zit op een eilandje en je wil alles buiten houden, maar het lukt toch niet, hè? Want voor je het weet is de vogelgriep ook in jouw land aanwezig, hè? Ja, in Nederland hebben we er ook ontzettend veel last van, hè? Want vooral in het noorden, hè, daar lees je nog wel eens dat de vogelgriep gesignaleerd is en dat er weer veel kuikens en veel kippen moeten worden geruimd, hè. Vind ik altijd zielig. Ja, nog meer nieuws. Een Chinese robot heeft sneller gelopen dan het wereldrecord van Usain Bolt op de 100 meter sprint. Ja, men heeft de tijd gemeten van de robot. De robot deed 9,32 seconden over de afstand. Dat is ruim een kwart seconde sneller dan de toptijd uit 2009. Ja, de robot, de humanoïde robot, zoals robots die op mensen lijken worden genoemd, bereikte volgens de Chinese staatsomroep een topsnelheid van 14,5 meter per seconde. Ja, dat gebeurde in een testevenement aan de jaarlijkse robotspelen in Peking. Ja, de 40-jarige Bolt heeft het mondiale record op de 100 meter al jaren in handel. Ja, de inmiddels verstopte atleet uit Jamaica kwam op de WK Atletiek van 2009 in Berlijn tot een tijd van 9,58. Nou ja, die robot, die doet het dus in 9,32. Dus dat is netjes. Ja, een robot die al bijna sneller is als de mensen. Ja, nog het laatste bericht. Je hebt het gehoord in het nieuws, hè. De Oekraïne is het feest. De 35e onafhankelijkheidsdag wordt daar gevierd. De dag waarop het parlement in 1991 de onafhankelijkheid uitriep van de Sovjet-Unie. Ja, voor het vierde jaar op rij staat deze dag in het teken van oorlog met Rusland. En is van een uitgebreide viering natuurlijk geen sprake, zei het het eerste uur al. De Nederlandse stichting Protect Oekraïne die maakt speciaal op deze dag bekend dat ze samen met een Noorse organisatie het grootste ondergrondse ziekenhuis in de Oekraïne gaan bouwen. Dankzij wat donateurs, geldschieters uit Nederland moeten gewonde militairen straks dichter bij het front kunnen worden behandeld. Ja, het gebouw dat meet aan ongeveer 600 vierkante meter. Dat is niet mis. Het wordt op 8 meter diepte gebouwd. Het wordt in beton gegoten. Dus is goed beschermd tegen bommen en veel activiteiten van buitenaf. Een bouwvorm die volgens de stichting nog niet op deze schaal bestaat. Hè? Dus een ondergrond ziekenhuis wordt er dus gebouwd in de Oekraïne. Info.

0: Raden maar, dit is Kees Schilperoort. Het geluid is driemaal niet geraden van de week. Het is geen groeiende bloem, het is geen stoomfluit en het is geen gastarbeider. En wie heb ik hier aan de telefoon?
1: Dat Van Gelen.
0: Wie zegt u?
1: Van Gelen.
0: Juist, en u belt vanuit?
1: Leeuwarden.
0: Dat dacht ik al. Ja.
1: Ja. Geboren en getogen, hoor.
0: Ja, dat is het hoor, meneer Van Gelen. Meneer Van Gelen, 200 gulden in je kast. Ja. Heeft u het geluid gehoord van de week?
1: Nou, ik heb het gisteren voor het eerst gehoord.
0: Ah, en zei het u iets?
1: Nou, ik weet nog niet wat het is, hoor.
0: Oh, nee. Maar dat geeft eigenlijk ook niet, hè, meneer Van Gelen?
1: Nee, want u kunt het geluid nog een keer laten horen, hè?
0: Precies, dat bedoel ik. Daar heeft u recht op. Let u wel goed op nu. De technicus start de band. Hier komt voor u het geluid.
1: Ja.
0: Hallo, meneer Van Gelen.
1: Ja.
0: Dit was het geluid.
1: Ja.
0: Wat zegt u ervan?
1: Ja. Het is wel een bekend geluid, hè?
0: Nou, het is niet moeilijk, hoor, meneer Van Gelen.
1: Ik zou toch nog niet weten wat het is, hoor.
0: Oh, nee. Nou.
1: Mag ik even overleggen?
0: Ja. Meneer Van Gelen, natuurlijk. Heeft u hulp daar?
1: Ja, mijn vrouw en mijn schoonzuster, die zitten in de kamer.
0: In de kamer, zegt u?
1: Ja.
0: En waar zit u dan?
1: In de keuken.
0: Met de telefoon in de keuken?
1: Ja, dat is een fout geweest van de PTT. Die hebben een telefoontoestel naast de koffiemolen gemonteerd.
0: Nou, dan mag ik wel uitkijken dat u niet op gaat bellen als u koffie wilt malen.
1: Meneer Schilper, ja. Dat is toch een grapje, hè?
0: Ja, dat is een van mijn grapjes.
1: Ja, maar dat gebeurt nooit, hoor.
0: Oh,
1: nee. Meneer Schilper, mag ik even overleggen?
0: Ja.
1: Dan kom ik zo bij u terug.
0: Ja.
1: En dan hang ik u even in de koffie.
0: Ja, doet u dat, hoor, meneer Van. Nou, dat is prima. Koffie bij meneer Van Gelen thuis, dat ruik ik door de telefoon. Goudmerk.
1: Meneer Schilpoort,
0: meneer Van Gelen,
1: dat is iets best.
0: U klinkt paniekerig, vertel eens.
1: Ze hebben het geluid in de kamer niet gehoord.
0: Hé, hoe kan dat nou?
1: De radio stond op de verkeerde zender. Dat is pech, hè?
0: Nou.
1: Ja, dat is grote malheur, hè?
0: Ja, wat u zegt, meneer.
1: Ja. Maar kunnen we het geluid nog een keer laten horen?
0: Ja, dat moet dan maar, meneer Van Gelen. Let u wel goed op. De technicus start de band. Er komt voor u nogmaals het geluid.
1: Ja. Meneer Schil... Meneer Schilperhoop.
0: Hallo, meneer Van Gelen.
1: Ja?
0: Ik heb het geluid even drie keer laten horen.
1: Ja, dat dacht ik al.
0: Het is nou geweest over Hilversum 1, 2 en 3, meneer Van Gelen.
1: Maar dat kan er niet mis, hè?
0: Nee, dat zou je denken van niet, hè?
1: Nee. Meneer Schil, mag ik nog één?
0: Hallo, mijn naam is Schilperoort, meneer Van Gelen, niet Schil.
1: Maar dan kan u nagaan hoe vlug wij u afzetten als u voor de radio bent. Meneer Schilperoort,
0: ja.
1: Dat is een grapje, hoor. Ja, dat doen we niet serieus nemen, hè?
0: Nee, ik heb gelachen, hoor, meneer Van Gelen.
1: Meneer Schilperoort, mag ik nog even overleggen?
0: Ja.
1: Dan kom ik zo bij u terug.
0: Ja.
1: Een secondje.
0: Ja, hoor, meneer Van Gelen.
1: Meneer Schilperoort.
0: Meneer Van Gelen.
1: Daar ben ik weer.
0: En wat zeiden ze er binnen van?
1: Ja, ze vonden het ook een bekend geluid, hè?
0: Ja. En weet u het, denkt u?
1: Ja, ik geloof wel dat we weten wat het is.
0: Nou, dan moet u het zeggen, want de tijd dringt, meneer Van Gelen.
1: Ja, maar ik durf het niet te zeggen.
0: Hoe bedoelt u?
1: Nou, van de KRO.
0: Oh, dat maakt niks uit, meneer Van Gelen. We hebben het geluid zelf gemaakt. We hebben het geluid zelf opgenomen, dus u kunt het in alle tijden zeggen.
1: Nou, mag ik het zeggen?
0: Zegt u het maar.
1: Is het een neger uit Mozambique?
0: Uitstekend, ja.
2: Begin de dag met een lach. Erik, goedemorgen. Goedemorgen.
3: Let's go.
4: Goedemorgen.
5: Ik ga jou vertellen dat het
3: anders kan.
5: Ga met me mee naar George.
4: Goedemorgen. Elke werkdag, maar ook in het weekend. Erik van Vliet. Zeg, Erik, wat is het nieuws voor vandaag?

0: Nina Simone, ja, ze heet officieel Eunice Kathleen Wayman. Ja, ze leefde van 1933 tot 2003. Ja, ze was een klassiek geschoolde pianiste die droomde van concertpianiste te worden. Maar ze werd altijd geweigerd bij het conservatorium vanwege racisme. Ja, dat onrecht, dat hoor je ook haar hele leven terug in de muziek. Dit was ook een grote hit, hè. Ain't Got No, I Got Life bij Voor de Wekker Wakker. Goed, goedemorgen, welkom. Dit is Langstraat FM. Het is 6 minuten voor 8:30. Ja, even nieuws. Een meisje van 14 is in Rome ontsnapt door een mogelijke verkrachtingspoging. Door met haar hand het internationaal SOS-gebaar voor hulp te maken. Agenten zagen het huilende meisje haar vingers om haar duim vouwen. En ze zat in de auto van de partner van haar moeder die haar had meegenomen. En zou hebben willen misbruiken. De man is ook aangehouden. Ja, dat is ook, dat was ook wel iets aparts, hè. Gewoon een teken geven met je handen in de auto, hè. Ja, moet je wel toevallig die gebarentaal kennen, maar goed. Ja, in elk geval, de man is aangehouden. En nog meer nieuws vandaag. Deelnemers aan de marathon van Sydney, die krijgen volgende week zondag wel een heel bijzondere medaille, als ze finishen. Op het eremetaal staan bekende gebouwen en bezienswaardigheden in de Australische stad afgebeeld. Ja, met één uitzondering. De Allianz Arena uit de Duitse stad München staat er ook op. Ja, de organisatie van de marathon die presenteert de medaille voor afgelopen week vol trots op Instagram. En in de details van het ontwerp kunnen deelnemers het verhaal van parcours ontdekken. Zo stond er in het bericht. Ja, een prachtige skyline van Sydney. Zo brengt het parcours tot leven met de bezienswaardigheden die de lopers onderweg tegenkomen. Beginnend bij de Sydney Harbour Bridge en eindigend bij het wereldberoemde Sydney Opera House. Ja, en volgers die merkten in het ontwerp al snel een eigenaardigheid op. Rechtsonder staat een ovaal gebouw met ruitvormig patroon dat verdacht veel op de Allianz Arena in München lijkt. Ja, Sydney heeft zelf een Allianz Stadium dat er heel anders uitziet. Foutje bedankt. Ja. En bij het afsteken van vuurwerk door Feyenoord tot laatste hebben ze tijdens de uitwedstrijd tegen Cambuur uit Leeuwarden zondag 5 mensen gewond gemaakt. Ze hebben brandwonden, gehoorschade en ook oogletsel opgelopen. Ja, vanuit het uitvak met Feyenoord supporters werd na 11 minuten vuurwerk richting het veld gegooid. En de omliggende tribunes werden ook bestookt met vuurwerk. En bij het incident kwam de Feyenoord doelman Tjark Ernst met de schrik vrij. Hij rende als een bezetene richting de kleedkamers. Ja, ze zeggen wel eens, voetbal is oorlog. En dat zie je maar weer met dit bericht. Niet dan?
1: Voor de Wekker Wakker.
2: Langstraat FM. Elke werkdag, maar ook in het weekend. Erik van Vliet.

Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. De 74-jarige Bert uit Heusden, die begin deze week vermist werd, is overleden. De politie heeft het lichaam van de man gevonden aan de Waas in Zaltbommel. Sinds dinsdag werd Bert vermist, toen hij op de fiets vertrok vanuit zijn woning in Heusden. In Zaltbommel werd vervolgens alleen de fiets van de man gevonden. De politie gaat niet uit van een misdrijf. De politieke partij Pro3 maakt zich zorgen over de verkeersveiligheid in de Dokter van Kesselstraat in Loon op Zand. Volgens de partij ervaren bewoners overlast van hardrijdend verkeer, vooral in de onoverzichtelijke bochten. Er zouden meerdere meldingen zijn gemaakt via de fictie-app, maar daar is onvoldoende mee gedaan. Pro3 wil weten of het college bereid is om op korte termijn maatregelen te nemen. Het college van Dongen komt niet met een nieuw beleid voor horeca in het buitengebied. De gemeenteraad had hier juist om gevraagd om duidelijk te maken welke horeca wel en niet mogelijk is. Volgens het college zijn de bestaande regels duidelijk genoeg. Kleinschalige horeca bij agrarische bedrijven blijft onder voorwaarden toegestaan. RKC Waalwijk heeft opnieuw gelijk gespeeld in de keukenkampioendivisie. Tegen Helmond Sport speelde RKC vrijdagavond met 1-1 gelijk. Al in de 18e minuut scoorde Helmond en liep RKC tegen een achterstand aan. Uiteindelijk zorgde een goal in de 79e minuut van Van der Veen ervoor dat RKC een punt overhield aan dit duel. Komende vrijdag speelt RKC weer een Brabantson rondje tegen Jong PSV. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

0: if you had to drink tonight.
1: A little bit?
0: Maybe a little bit too much, right?
2: Come on, Mark. Let me drive.
3: Forget it. I'm tired.
4: Come on, Mark. I just hit the keys.
3: Hey, will you guys get off my back? I'm trying.
4: Yes, please. We're not going to let him drive.
2: Mark, for the last time, give me the keys.
3: No way! What kind of friend are you?
2: Look, give him the keys.
5: Stevie Wonder. Ja, de film The Woman, de film die toen uitkwam. The Woman in Red, de origineel soundtrack. En daar staat dit nummer op, Don't Drive Drunk. Ja, Stevie Wonder, geboren in 1950, blind. Hè, heeft nooit wat kunnen zien. Wonderkind en misschien wel de grootste muzikale genie van de afgelopen 60 jaar. Hè. Wie zal het zeggen? Goed, voor de wekker wakker. Ja, vorige week melden we al dat de drummer van ZZ Top overleden is. Nou ja, ZZ Top heeft zondag toch opgetreden. Sinds het overlijden van de drummer Frank Beard vorige week. De Amerikaanse band speelde in het Moody Theater in Austin. Een van de favoriete podia van de overleden Beard. Ja, het optreden ging door als eerbetoon aan de overleden drummer. Hè. Dus ZZ Top was weer op het podium te vinden afgelopen zondag. Ja. Met ook de vervanger, hè, de nieuwe drummer van ZZ Top. Zelf aangewezen door de overleden Frank Beard.

0: classics en het beste van nu. 100% voor jou. Langs
1: de back-to-back classic.

0: Classic. Twee liedjes uit de jaren 90 achter elkaar hoor je natuurlijk. Hè? Ja, wie zou het niet willen? Even dus de tijd terugdraaien. Hè?
1: Ja.
0: Ik had het er gisteren nog over. Het gaat snel, hè? Voor je het weet is de week weer voorbij. We zitten binnenkort alweer in september. Dan is het oktober, november. En dan zitten we alweer tegen de kerst aan. Hè? Ja, het gaat heel erg snel met de tijd. Hè? Goed, de Back-to-Back Classic hoorde je hier bij Voor de Wekker Wakker op Langstraat FM. Ja, het is vandaag ronduit zonnig en droog weer. We hebben te maken met een oostenwind, 2 tot 4 boven. Het stijgt vandaag in de Langstraat naar rond de 22 graden. Vanavond en de komende nacht richting morgen is het ook vrij helder weer met een zwak tot matige noordoostenwind en koelt het af naar 10 tot 15 graden.
2: Dit is de flitsschijf.

Dit was er weer voor de wekker wakker op Langzaam FM. Ik spreek je morgen weer. Zelfde tijd, zelfde zender. En geniet van vandaag, hè. Doei, doei.

0: man uit de gemeente Westerwolde, waar boer Tange onder valt, aangehouden. Hij wordt momenteel verhoord door de politie. Hulpverleners konden niets meer voor het slachtoffer doen. De recherche verricht sporenonderzoek in het pand. De aanleiding van de steekpartij is nog niet bekend. Een grote ravage bij een aanrijding tussen een touringcar en een bestelbus op de A28 bij het Gelderse Wezep. Van de ongeveer 20 gewonden zijn er 8 naar ziekenhuizen gebracht, onder wie de bestuurder van de bestelbus. In de touringcar zaten veel middelbare scholieren uit Duitsland. De touringcar zou achterop de bestelbus zijn geklapt, waarna de touringcar door de vangrail sloeg en op zijn kant naast de andere weghelft terechtkwam. De A28 tussen het Harde en Zwolle blijft in beide richtingen dicht tot en met de avondspits. Een nieuwe behandelmethode voor endeldarmkanker. De studie onder leiding van het Radboud UMC is vandaag gepubliceerd in The Lancet Oncology. Voorheen was er maar één optie, het verwijderen van de endeldarm met alle gevolgen van dien. Er deden ruim 500 patiënten uit diverse landen mee aan het onderzoek. Bij 4 van de 5 bleek de combinatie van bestraling en chemotherapie effectief, waardoor opereren niet of nauwelijks nog nodig was. Het weer overwegend zonnig, de komende uren weinig wind. Het kwik loopt op naar rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl.
3: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
4: Geniet van heerlijke visgerechten en spannende vegetarische verrassingen. Altijd bereid met de beste ingrediënten. Bij iFood begint elke bezoeker aan een smaakvol avontuur vol gastvrijheid. Proef vandaag nog zelf. Check i-food.com voor meer info.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. De 74-jarige Bert uit Heusden, die begin deze week vermist werd, is overleden. De politie heeft het lichaam van de man gevonden aan de Waas in Zaltbommel. Sinds dinsdag werd Bert vermist, toen hij op de fiets vertrok vanuit zijn woning in Heusden. In Zaltbommel werd vervolgens alleen de fiets van de man gevonden. De politie gaat niet uit van een misdrijf. De politieke partij Pro3 maakt zich zorgen over de verkeersveiligheid in de Dokter van Kesselstraat in Loon op Zand. Volgens de partij ervaren bewoners overlast van hardrijdend verkeer, vooral in de onoverzichtelijke bochten. Er zouden meerdere meldingen zijn gemaakt via de fictie-app, maar daar is onvoldoende mee gedaan. Pro3 wil weten of het college bereid is om op korte termijn maatregelen te nemen. Het college van Dongen komt niet met een nieuw beleid voor horeca in het buitengebied. De gemeenteraad had hier juist om gevraagd om duidelijk te maken welke horeca wel en niet mogelijk is. Volgens het college zijn de bestaande regels duidelijk genoeg. Kleinschalige horeca bij agrarische bedrijven blijft onder voorwaarden toegestaan. RKC Waalwijk heeft opnieuw gelijk gespeeld in de keukenkampioendivisie. Tegen Helmond Sport speelde RKC vrijdagavond met 1-1 gelijk. Al in de 18e minuut scoorde Helmond en liep RKC tegen een achterstand aan. Uiteindelijk zorgde een goal in de 79e minuut van Van der Veen ervoor dat RKC een punt overhield aan dit duel. Komende vrijdag speelt RKC weer een Brabant zonder rondje tegen Jong PSV. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Ben jij het radiotalent dat wij zoeken? En wil je je stem laten horen in de Langstraat? Kom dan eens langs bij Langstraat FM of NL. Wij zorgen voor de koffie en jij voor je talent. Snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De EU trekt per direct 6,1 miljard euro uit voor Oekraïne voor de aanschaf van raketten, munitie en radars. Het bedrag valt onder de lening van 90 miljard euro die vorig jaar was afgesproken. Zodra het land aantoont bij welke liefst Europese defensiebedrijven het geld wordt besteed, geeft de Europese Commissie het bedrag vrij. De aankondiging komt op de 35e onafhankelijkheidsdag van Oekraïne. Europa toont vandaag dat onze steun voor Oekraïne onwrikbaar is en concreet. Aldus voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen. Nieuw-Zeeland wil nu ook sociale media verbieden onder de 16. De Nieuw-Zeelandse premier Luxon dient hiervoor een wetsvoorstel in. Als de platforms zich niet aan de verplichte leeftijdcheck houden, kunnen ze boetes krijgen van maximaal 10% van hun wereldwijde omzet. Dat schrijft persbureau Reuters. Australië had in december de primeur met een social media verbod voor kinderen onder de 16 jaar. Het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk volgden. Volgend jaar mogelijk ook Griekenland, Oostenrijk, Spanje en Ierland. Syrië en Israël hebben in Jordanië met elkaar gesproken over het verminderen van de spanningen na de Israëlische aanvallen op Syrisch grondgebied. De VS zouden hebben bemiddeld tussen beide landen. Washington probeert al meer dan een jaar een veiligheidsakkoord te sluiten tussen Israël en de Syrische regering van president Ahmed al-Sharra. Damascus verbrak het contact met Jeruzalem na de recente Israëlische luchtaanval op een Syrische luchtmachtbasis. In de Groningse plaats Boertangen is een 49-jarige man omgekomen bij een steekpartij in een woning. Na het incident is een 46-jarige man uit de gemeente Westerwolde, waar Boertangen onder valt, aangehouden. Hij wordt momenteel verhoord door de politie. Hulpverleners konden niets meer voor het slachtoffer doen. De recherche verricht sporenonderzoek in het pand. De aanleiding van de steekpartij is nog niet bekend. Het weer overwegend zonnig, de komende uren weinig wind. Het kwik loopt op naar rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistesttekopen.nl. Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K.
5: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.

Ja, eigenlijk hebben we altijd al een fire in the sky. De zon, dat is één grote vuurbal. Ja. In ieder geval, op dit moment schijnt hij nog niet zo heel hard. 17 graden in de Langstraat. Zo, goedemorgen. Mijn vakantie is weer voorbij, dus we mogen weer. Zometeen om 10:30 hebben we het lokaal en het regionaal nieuws. We hebben heel veel leuke muziek onderweg. En we hebben ook nog wat verkeersinformatie voor je. Want tussen knooppunt Hooipolder en Oosterhout staat 3 minuten vertraging. En er is ook nog eentje bijgekomen. Want tussen Waspik en Waalwijk staat ook nog een keer 3 minuten vertraging. Heel veel leuke muziek onderweg. Zoals deze van Bente. 3, 2, 1, zingen maar. Het is

Ja, dat is wat mij bij deze plaat heel erg opvalt. Je hoorde Bente. Ik heb ze afgelopen zomer zelf nog even live mogen zien. In Breda bij een optreden. En dan moet ik ook eerlijk zeggen, het is eigenlijk de enige leuke plaat van die ik van haar vind. Maar hij is ook zeker leuk. 3, 2, 1. Zo is hij getiteld. Zometeen nog Afrojack. En we hebben ook nog de Stranglers voor je klaarstaan.

Het groene licht van Beyoncé in een Freemasons remix. Je hoort hem hier op Langstraat FM. Ja, en af en toe zijn er wat mensen jarig die eigenlijk best wel bijzonder zijn. Zo ook de volgende. Hij wordt inmiddels 78 jaar oud. Hij komt uit Frankrijk en heeft daar ooit in Parijs een heel mooi concert uitgevoerd. Met heel veel licht, heel veel show. We gaan eens even een keer op YouTube gaan kijken. Zijn naam Jean-Michel Jarre. Ja, je zal hem in ieder geval nooit horen zingen. Maar zijn toetsaanslagen, die zijn helemaal geweldig. We gaan even terug naar 1981.

Is Jean-Michel Jarre. Hij wordt vandaag 78 jaar oud. En je hoorde de Magnetic Fields, een plaat die in 1981 in de Nederlandse hitlijsten stond. En nog een aantal hitjes van hem. Equinox Part 5 en Oxygen Part 4. Ja, daar had eigenlijk die plaat allemaal met een nummertje 3, nummertje 4, nummertje 5, nummertje 6 in ieder geval. Het was heerlijke muziek. Wil jij nog heerlijke muziek horen? Laat het ons gewoon weten. 652-652.

Ja, en volgend jaar krijgen we weer geen Nederlandse deelname aan het Euro Songfestival. Het evenement vindt de Afrotros eigenlijk aanhoudende politieke spanningen niet langer voldoende neutraal. Dus ja, dus volgend jaar weer geen Songfestival met deelname van Nederland.

Project, Lucranus en Lucas en Steve. En Anywhere You Go. Even mijn moeder blij maken met Shaking Stevens.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. De 74-jarige Bert uit Heusden, die begin deze week vermist werd, is overleden. De politie heeft het lichaam van de man gevonden aan de Waas in Zaltbommel. Sinds dinsdag werd Bert vermist, toen hij op de fiets vertrok vanuit zijn woning in Heusden. In Zaltbommel werd vervolgens alleen de fiets van de man gevonden. De politie gaat niet uit van een misdrijf. De politieke partij Pro3 maakt zich zorgen over de verkeersveiligheid in de Dokter van Kesselstraat in Loon op Zand. Volgens de partij ervaren bewoners overlast van hardrijdend verkeer, vooral in de onoverzichtelijke bochten. Er zouden meerdere meldingen zijn gemaakt via de fictie-app, maar daar is onvoldoende mee gedaan. Pro3 wil weten of het college bereid is om op korte termijn maatregelen te nemen. Het college van Dongen komt niet met een nieuw beleid voor horeca in het buitengebied. De gemeenteraad had hier juist om gevraagd om duidelijk te maken welke horeca wel en niet mogelijk is. Volgens het college zijn de bestaande regels duidelijk genoeg. Kleinschalige horeca bij agrarische bedrijven blijft onder voorwaarden toegestaan. RKC Waalwijk heeft opnieuw gelijk gespeeld in de keukenkampioendivisie. Tegen Helmond Sport speelde RKC vrijdagavond met 1-1 gelijk. Al in de 18e minuut scoorde Helmond en liep RKC tegen een achterstand aan. Uiteindelijk zorgde een goal in de 79e minuut van Van der Veen ervoor dat RKC een punt overhield aan dit duel. Komende vrijdag speelt RKC weer een Brabantson rondje tegen Jong PSV. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Heb jij een passie voor sport en ben jij de presentator die wij zoeken? Wil je voor de sport in de Langstraat iets betekenen? Meld je dan aan als sportpresentator of verslaggever op Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

Mr. Peter Gabriel. We gingen terug naar 1977. Samen met hem hoorden we Salisbury Hill. Inmiddels 11:05. Straks gaan we even bellen na een lange tijd van stilte. Met de Gildebond in Kaatsheuvel. Ja, daar is het dan weer tijd voor. De temperatuur op dit moment in de Langstraat is 17 graden. En we hebben nog wat verkeersinformatie. Want tussen Waspik en Waalwijk staat 3 minuten vertraging.

Justin de Wild en zijn Cheerio. Maar de zomer gaat toch wel een klein beetje verdwijnen. Eind van de week kunnen we heel wat onweersbuien en heel wat regen verwachten. Ja. Donderdag en vrijdag. Dus hou daar vast rekening mee. En de temperatuur die gaat zelfs nog naar de 28 graden deze week. Oh. Ja, voor mij mag het wel warm blijven hoor.

0: Ronson samen met de mooie Miley Cyrus. Nothing breaks like a heart. Ja, na een hele tijd van stilte wegens vakantiesluiting en de vakantie. Waar is er vandaag weer? Ja, hij is er echt weer. De Gildenbond. Goedemorgen, André de Visser.
1: Ja, goedemorgen, Erik. Welkom weer.
0: Ja. Heb je een leuke vakantie gehad?
1: Ik heb heel even een fijne vakantie gehad. En ook mijn collega Suzanne heeft een heerlijk genoten vakantie. En we zijn weer fanatiek bezig om weer iets moois van te maken. Dus gaat helemaal goed komen.
0: Dat is heel mooi. Goed bericht in ieder geval. Ja, veel activiteiten natuurlijk weer dit jaar in de Gildenbond. En deze week, afgelopen weekend hadden jullie al iets moois staan.
1: Ja, afgelopen zaterdagavond hadden we een hard rock en metal avond in dat café. We noemen dat het muziekcafé. En dan draaien we gewoon echt een stevige hard rock en metal. Mm-hmm. En wel, de opkomst was goed, want we zitten nog steeds in de zomermaanden. We hadden een man of 45, 50 binnen. Het was heel gezellig, werd niet gedanst, maar er werd echt van genoten van deze muziek. Dus dat was geweest. We hebben komend weekend daarbij een speciale dag voor onze vrijwilligers. Want wij hebben natuurlijk een organisatie die bestaat eigenlijk uit vrijwilligers. En een paar mensen die krijgen elke maand een salaris betaald, onder andere ik. Mm-hmm. Maar we draaien op de vrijwilligers. En die danken wij elk jaar met een speciale dag. En dat is aanstaande zaterdag. Dat wordt denk ik een hele goede dag even voor hun en voor ons. En volgende week vrijdag, dus 4 september, hebben we vrijdagavond. Hebben we weer een muziekcafé met alleen maar hits uit de 90's en de Zero's. Ook in het café weer. De zaal, of tenminste, het café gaat open om 8 uur. En we ronden af rond een uur of 12. En de entree is gratis. Dus trek je mooiste outfit aan uit de 90 jaren. En kom gezellig naar de Gildenbond, zou ik zeggen.
0: Maar het mooiste outfit in 90 jaar. Daar gaan mensen Aussies aantrekken. Die muziek gaat ook gespeeld worden?
1: Ja, allemaal. Gewoon echt muziek uit die jaren, uit die twee decennia. Dus het is heel divers. En ik hoor op de achtergrond al Coldplay volgens mij. Dus die ga je lekker draaien voor ons.
0: Ja, die ga ik lekker draaien, want ja, die komt ook uit die tijd, zullen we maar zeggen.
1: Ja, en die gaan we 4 september vrijdagavond ook draaien.
0: Oké, helemaal goed. Terug naar 2003. André, heel hartelijk dank in ieder geval voor je tijd. En blij dat je weer terug bent met de Gildenbond. Iedere week.
1: Dankjewel.
0: De laatste update. En tot volgende week.
1: Tot volgende week. Oké, Erik. Dankjewel. Doei.

Nou, deze dames hebben ook ooit meegedaan aan het Eurosongfestival. Ja, de dames van Tattoo. En ze hebben ook ooit eens zoenend op het podium gestaan. All the things he said. Zometeen het landelijke nieuws. Kijken wat ze daar weer te melden hebben. Maar voordat het zover is, gaan we even naar Zweden. Benny, Bjorn, Agneta und Frida. Hier is ABBA en Mamma Mia.

Er is natuurlijk ook een film gemaakt met de titel Mamma Mia. Die heb ik wel gezien, maar de musical Mamma Mia, die heb ik eigenlijk nog nooit bekeken. Nee. Misschien wel eens tijd om daar eens een keer naartoe te gaan. Want volgens mij draait je ook nog steeds. Je hoorde ABBA en Mamma Mia. Wij gaan op naar het nieuws van 11 uur. Zometeen na het nieuws zijn wij terug met nog meer leuke muziek. En we beginnen straks zelfs na het nieuws met Bruce Springsteen. Maar voordat het zover is, even nog de Fat Larry's Band. We gaan even terug in de tijd. We gaan lekker naar de begin jaren 80, 1982.

0: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
3: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat. Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Een openbare school uit de

0: gesproken. Zodra het land aantoont bij welke liefst Europese defensiebedrijven het geld wordt besteed, geeft de Europese Commissie het bedrag vrij. De aankondiging komt op de 35e onafhankelijkheidsdag van Oekraïne. Nieuw-Zeeland wil nu ook sociale media verbieden onder de 16. De Nieuw-Zeelandse premier Luxon dient hiervoor een wetsvoorstel in. Als de platforms zich niet aan de verplichte leeftijdcheck houden, kunnen ze boetes krijgen van maximaal 10% van hun wereldwijde omzet. Dat schrijft persbureau Reuters. Australië had in december de primeur met een social media verbod voor kinderen onder de 16 jaar. Syrië en Israël hebben in Jordanië met elkaar gesproken over het verminderen van de spanningen na de Israëlische aanvallen op Syrisch grondgebied. De VS zouden hebben bemiddeld tussen beide landen. Washington probeert al meer dan een jaar een veiligheidsakkoord te sluiten tussen Israël en de Syrische regering van president Ahmed al-Sharaa. Damascus verbrak het contact met Jeruzalem na de recente Israëlische luchtaanval op een Syrische luchtmachtbasis. Het weer. Vanmiddag is het zonovergoten met alleen in het noorden wat stapelwolken. De maxima schommelen tussen de 20 en 23 graden bij een matige oostenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
2: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
1: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyphone herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyphone. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
5: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cosi tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
6: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op Benacci.com. BENACCI.com

Muziek van het gelijknamige album Born in the USA. Je hoorde Bruce Springsteen. Ja, dan ging het terug naar 1984 alweer. We hebben wat verkeersinformatie voor je. Tussen Waspik en knooppunt Hooipolder richting de A27. Daar staat een flitser. Dus houd daar rekening mee. De temperatuur op dit moment in de Langstraat is 18 graden. We gaan zelfs deze week nog naar de 28 graden. Maar dan gaat het donderdag en vrijdag flink onweer, flink wat regen vallen. Maar het grondwater is nog steeds niet op peil na die twee dagen.

muziek van eigen bodem, maar dan in het Engels gezongen. Mr. Alan Clark, hoorde je met Hold On. Zometeen hebben we nog Anne-Marie voor je klaarstaan. En we hebben ook nog Cameo uit de jaren 80 met Word Up. En ja, van het Engelstalige Nederlands gaan we naar het Nederlandstalige Nederlands. Maar dan ook een beetje Italiaans erbij. Marco Borsato.

En ineens was het nieuws daar dat Marco Borsato weer zou gaan optreden. Maar dat bleek achteraf dus helemaal niet waar te zijn. Ja, het blijft de heerlijke muziek. In ieder geval Marco Borsato en Un Po' Bambino. Ja, mijn Italiaans is niet zo heel erg goed. Dus ja, Bambino is volgens mij iets van kleins. Dat weet ik dan weer wel. Maar 11 minuten voor 11:30. Dit is Langstraat, lang uit. Tot 12:00 zijn we bij je. En de vakantieeditie is weer voorbij. Dus morgen hebben we weer Den Bolder aan de telefoon. En ook de voorste Venne. Langstraat FM. En dit gaan we aanstaande donderdag en vrijdag horen. Heel veel regen, onweer, donder, bliksem. Maar het zijn geen mannen die gaan vallen. Zoals de Weather Girls die plaat uitbrachten in de jaren 80. It's Raining Men.

Een beetje oud en een beetje nieuw bij elkaar. Anne-Marie, samen met Shania Twain, die in de jaren 90 in de Zero's furoren maakte. En Anne-Marie in het hedendaagse. Ja, we gingen terug naar 2023, want toen kwam die plaat uit. Unhealthy. Ja, en van 2023 gaan we naar 1986. Toen maakte ooit iemand een doelpunt en met de hand. En dat was de hand van God. Volgens Madonna, hij maakte de 2-1 tegen Engeland. Die bal is op dit moment geveild. Of die is afgelopen week einde geveild. En ja, hij heeft niet eigenlijk opgebracht wat hij slechts op moet brengen. Maar 2,9 miljoen euro. Ik vind het nogal een bedrag.

0: Hopeless and Life is Life. Ja, het nummertje van Madonna dat hij zijn bal hoog hield tijdens een WK. Ik weet niet of dat het WK was waar deze bal in gebruikt is. In ieder geval de wedstrijdbal die hij maakte met zijn hand. Oftewel de hand van God hield hem toen. Hielp hem toen met het doelpunt maken. Die is slechts verkocht voor 2,9 miljoen euro. Ik vind het nogal een flink bedrag, moet ik eerlijk zeggen. Ik heb thuis ook nog een bal liggen. Want ooit was er in Nederland een WK onder 21 of onder 19. En ja, dat is een bal. Ja, ik weet eigenlijk bijna zeker dat daar een Messi tegen aangeschoten heeft. Een Ronaldo, dat spul allemaal. Maar ik weet niet of ik daar ook nog 2,9 miljoen voor ga krijgen.
1: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. De 74-jarige Bert uit Heusden, die begin deze week vermist werd, is overleden. De politie heeft het lichaam van de man gevonden aan de Waas in Zaltbommel. Sinds dinsdag werd Bert vermist, toen hij op de fiets vertrok vanuit zijn woning in Heusden. In Zaltbommel werd vervolgens alleen de fiets van de man gevonden. De politie gaat niet uit van een misdrijf. De politieke partij Pro3 maakt zich zorgen over de verkeersveiligheid in de Dokter van Kesselstraat in Loon op Zand. Volgens de partij ervaren bewoners overlast van hardrijdend verkeer, vooral in de onoverzichtelijke bochten. Er zouden meerdere meldingen zijn gemaakt via de fictie-app, maar daar is onvoldoende mee gedaan. Pro3 wil weten of het college bereid is om op korte termijn maatregelen te nemen. Het college van Dongen komt niet met een nieuw beleid voor horeca in het buitengebied. De gemeenteraad had hier juist om gevraagd om duidelijk te maken welke horeca wel en niet mogelijk is. Volgens het college zijn de bestaande regels duidelijk genoeg. Kleinschalige horeca bij agrarische bedrijven blijft onder voorwaarden toegestaan. RKC Waalwijk heeft opnieuw gelijk gespeeld in de keukenkampioendivisie. Tegen Helmond Sport speelde RKC vrijdagavond met 1-1 gelijk. Al in de 18e minuut scoorde Helmond en liep RKC tegen een achterstand aan. Uiteindelijk zorgde een goal in de 79e minuut van der Veen ervoor dat RKC een punt overhield aan dit duel. Komende vrijdag speelt RKC weer een Brabant zonder rondje tegen Jong PSV. Tot zover het regio-nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

0: gastheer deze morgen, Erik van Vliet.
1: Ready for the sun.
2: Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: richting Breda rijden tussen Waspik en Knoopend Hooipolder bij de afrit richting de A27. Daar staat een flitser, dus hou daar even rekening mee. Het is 19 graden in de Langstraat. Het gaat vandaag naar een graadje of 27.
1: Dit is de flitsschijf van deze week.
2: Dosha met Memo.
3: I've been trying to open up your eyes. I've said it, but you don't get it. So I went out tonight. I poured 3-4 shots of whiskey. I danced around till I was dizzy.

De flitsschijf van deze week, Dosha en Memo. Je hoort het hier op Langstraat FM. Ja, iedere week een nieuwe flitsschijf. Voor degenen die het weten, op zaterdag en zondag hebben we ook nog een flits in de 50 met alle laatste hits uit de hitlijsten. Ja, onze enige hitlijst, de flits in de 50. Zometeen wat cabaret. Robert Groenemond komt langs en die heeft het over zijn vriendin. Ja, zometeen, maar eerst even Cameo. Langstraat FM. A word up. Daar heb ik ooit in Limburg op een wereldkampioenschap goalbal. Dat is een spel voor blinden. Mochten komen draaien. En op een moment kwam daar een Amerikaan naar me toe en die zei van... Hey, sir, do you get Cameo and word up? Ja, die plaat was toen ook al in Nederland uit. En hij was heel blij dat ik hem draaide voor hem. Hij ging hem helemaal uit zijn plaat.

vriendin die, die snurkt nou. Ja, ik snurk al lang hard en goor. Nou, mijn vriendin is knap. Ze is een knappe vrouw, mijn vriendin. Ik wist niet dat knappe mensen ook gingen snurken. Wisten jullie dat wel? Had niemand dat kunnen vertellen tegen mij? Het zit ook niet in hun zelfbeeld. Dat is ook raar, want ik confronteer mijn vriendin in de ochtend. Schat, jij snurkt, hè? Ze zegt, oh, dat maakt niet uit, ik ben een vee. Ik zeg, schat, het is verschrikkelijk het geluid dat je maakt. Ze zegt, echt waar? Hoe klink ik dan? Ik zeg, als jij snurkt, het klinkt als een jeep die afremt op bosgrond. Ruim 2500 Jeep Grand Cherokees parkeert ze in het Schwarzwald elke nacht. Ik probeer mijn ruften nu zo te timen dat direct na het parkeren de Jeep meteen weer vertrekt. Hoe heb ik geslapen, Ronald? Park and ride. Heb ik geslapen? Het is toch niet normaal om dat te ontkennen? Ik vind vrouwen, als je... Nou, trouwens, dat kun je niet meer zeggen. Ja, daar moet je even mee opletten als je dat wil... Dat kun je niet meer zeggen, want dat wilde ik laatst zeggen. In mijn eigenste huis wilde ik die zin maken. Ja, alleen mijn vriendin... Mijn vriendin had een paar van haar vriendinnen over de vloer. Dus ik zat al een tijdje boven. Ja, ik zat boven. Maar ik dacht boven, ja, het is mijn huis. Ik denk, waar heb ik nou zin in? Het is mijn huis. Ik heb ook behoefte. Ik heb zelf een kopje thee. Nou, dan kun je gewoon naar beneden gaan. Ik kom naar mijn kopje thee. Het is mijn huis. Zo zat ik mezelf op te fokken. En ik denk, wat is er nou aan de hand? Ga gewoon naar beneden. Ga naar beneden. Val niet op. Wees menselijk behang, zoals je al heel je leven bent. En ga naar de keuken, zet een kopje thee en ren weg langs de plinten. Dat was het plan. En ik had... De keuken had ik gered. Dus ik stond mijn thee daar te laten trekken. Trek, tyfus thee. En ik gooide dat zakje tegen de ramen. Pure paniek. En ik pak die thee en ik wil weglopen. En er was toch een interactie met een van die wezens. En ik begon... Ik weet niet waarom, aan die zin. Ik vind vrouw. En toen hoorde ik uit de groep... Tut. Ik zeg, wat? Ze zegt, dat kun je niet zeggen. Ik zeg, wat kan ik niet zeggen? Je weet niet wat ik ga zeggen. Ze zegt, het maakt niet uit. Alles wat hierna komt is generaliserend. En per definitie seksistisch. Ik zeg, maar ik wou zeggen, ik vind vrouwen... ik vind vrouwen allemaal anders. Ze zegt, ja, dat is het enige wat je kunt zeggen. Ik zeg, nou, maar dat is wel wat ik wilde zeggen. Ze zegt, nou, oké, maar voor de rest kun je die zin niet maken. Ik zeg, oh, oké, dan heb ik dat geleerd. Dus dan weet je dat. Je kunt niets in het algemeen over vrouwen zeggen. Daarvoor. Zijn ze te kleinzerig? Dat kan niet. Nee, maar dat is ook goed. Er is wel iets aan de hand namelijk. Hè. Dat is fortissimo. Maar ik vind het goed. Alleen thuis komt het dichtbij. Ik had een akkefietje erbij tijdens de seks. Of tenminste, ik had een redelijk uitgebreide sessie seksueel geslachtsverkeer met mijn vriendin gehad. En dat was een akkefietje tijdens. Er was iets gebeurd, dat beviel mij niet. Zat ik mee in mijn maag. Hoe moet ik er nou mee? Ik loop ermee rond. Ik denk, nou ja, goed. Ik ben een moderne man. Een stukje communicatie. Ik ga het aankaarten. Dus ik kijk eraan, ik vertel het. Zij reageert, ze kijkt mij aan, ze doet... Nou, vond ik zo kil? Dat is helemaal niet aardig. Dus ik kijk eraan en zeg, schat, dat vind ik echt kil. Dat is helemaal niet aardig. Echt precies wat ik dacht. En zij kijkt mij aan, ze zegt, Ronald, seks gaat voor mij over intimiteit. Niet over het correct uitspreken van elkaars voornaam. Ja, dat was ook mijn reactie. Ik denk, nou ja... Nou, dan kun je het krijgen. Dan mag er ook wel wat van die energie terug van je afzet. Tenminste, dat ga ik nu wel doen. De volgende keer, oh, kleine ergernissen maakt niet uit. Dan ga ik het ook wel even laten weten. Dat ben ik wel van plan. Volgende keer. Maar waarom staan nog steeds zulke teringkleine prullenbakjes in de badkamer?

He wasn't man enough for me. Je hoorde Tony Braxton. Ja, zojuist is ook het nieuws buitengekomen dat BNNVARA ook geen interesse heeft om het Songfestival over te gaan nemen. Ja, zou dan een van de commerciële het Songfestival over gaan nemen? En zou ze dan Jan Smit ook mee gaan nemen? En zou er dan ook wel een artiest richting het Songfestival gaan? Nou, ik moet ook eerlijk zeggen, ik vind het al jaren eigenlijk helemaal niks, dat Songfestival. We winnen altijd de verkeerde, ja, volgens mij dan. En ja, goed, ik mag er verder niks over zeggen. Nog twee te gaan voordat we naar de boterham gaan. En als eerste, Gloria Gaynor. Langs.

Sarah Gaynor en First Be a Woman. Goed, we gaan op naar de boterham. En dat gaan we samen doen met Survivor en The Eye of the Tiger. Ooit het opkomstmuziekje van RKC Waalwijk. Die aanstaande vrijdag spelen tegen Jong PSV. We zometeen smakelijk eten. En ik ben er morgenochtend weer. Vanmiddag Rijn Roosendaal en Anton Nachtzaam. Vergeet die ook niet even na te luisteren. Lekker in de auto naar huis tussen 5 en 6 met Anton. We zometeen smakelijk eten en tot morgen.

0: Bent u als ondernemer niet bang voor een meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl. Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Een openbare school uit de Duitse gemeente Probstheim meldt dat de touringcar die bij Wezep op de A28 betrokken raakte bij een ongeval, leerlingen van die school vervoerde. Het zou gaan om 54 leerlingen uit de bovenbouw en 4 leerkrachten die onderweg waren naar Parijs. Volgens de school zijn er geen levensbedreigende verwondingen. De touringcar knalde vanochtend op een bestelbus. 7 inzittenden van de touringcar en de bestuurder van de bestelbus moesten naar een ziekenhuis. De A28 blijft in beide richtingen dicht tot na de avondspits. De Duitse scholieren zijn opgevangen in een sporthal in Wezep. De EU trekt per direct 6,1 miljard euro uit voor Oekraïne voor de aanschaf van raketten, munitie en radars. Het bedrag valt onder de lening van 90 miljard euro die vorig jaar was afgesproken. Zodra het land aantoont bij welke liefst Europese defensiebedrijven het geld wordt besteed, geeft de Europese Commissie het bedrag vrij. De aankondiging komt op de 35e onafhankelijkheidsdag van Oekraïne. Nieuw-Zeeland wil nu ook sociale media verbieden onder de 16. De Nieuw-Zeelandse premier Luxon dient hiervoor een wetsvoorstel in. Als de platforms zich niet aan de verplichte leeftijdcheck houden, kunnen ze boetes krijgen van maximaal 10% van hun wereldwijde omzet. Dat schrijft persbureau Reuters. Australië had in december de primeur met een social media verbod voor kinderen onder de 16 jaar. Syrië en Israël hebben in Jordanië met elkaar gesproken over het verminderen van de spanningen na de Israëlische aanvallen op Syrisch grondgebied. De VS zouden hebben bemiddeld tussen beide landen. Washington probeert al meer dan een jaar een veiligheidsakkoord te sluiten tussen Israël en de Syrische regering van president Ahmed al-Sharra. Damascus verbrak het contact met Jeruzalem na de recente Israëlische luchtaanval op een Syrische luchtmachtbasis. Het weer. Vanmiddag is het zon overgoten met alleen in het noorden wat stapelwolken. De maxima schommelen tussen de 20 en 23 graden bij een matige oostenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
5: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
6: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.

0: Jouwbeurt.nl.
1: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. De 74-jarige Bert uit Heusden, die begin deze week vermist werd, is overleden. Sinds dinsdag werd Bert vermist, toen hij op de fiets vertrok vanuit zijn woning in Heusden. In Zaltbommel werd vervolgens alleen de fiets van de man gevonden. De politie gaat niet uit van een misdrijf. De politieke partij Pro3 maakt zich zorgen over de verkeersveiligheid in de Dokter van Kesselstraat in Loon op Zand. Volgens de partij ervaren bewoners overlast van hardrijdend verkeer, vooral in de onoverzichtelijke bochten. Er zouden meerdere meldingen zijn gemaakt via de fictie-app, maar daar is onvoldoende mee gedaan. Pro3 wil weten of het college bereid is om op korte termijn maatregelen te nemen. Het college van Dongen komt niet met een nieuw beleid voor horeca in het buitengebied. De gemeenteraad had hier juist om gevraagd om duidelijk te maken welke horeca wel en niet mogelijk is. Volgens het college zijn de bestaande regels duidelijk genoeg. Kleinschalige horeca bij agrarische bedrijven blijft onder voorwaarden toegestaan. RKC Waalwijk heeft opnieuw gelijk gespeeld in de keukenkampioendivisie. Tegen Helmond Sport speelde RKC vrijdagavond met 1-1 gelijk. Al in de 18e minuut scoorde Helmond en liep RKC tegen een achterstand aan. Uiteindelijk zorgde een goal in de 79e minuut van Van der Veen ervoor dat RKC een punt overhield aan dit duel. Komende vrijdag speelt RKC weer een Brabants onderrondje tegen Jong PSV. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De Oekraïense president Zelensky waarschuwt dat Rusland na de parlementsverkiezingen in september 300.000 Russen extra gaat oproepen voor dienst in het Russische leger. In 2027 zouden daar nog 200.000 man bij komen. Rusland zou met die militairen willen proberen om de Oekraïense regio Donetsk in handen te krijgen. Het is vandaag de 35e onafhankelijkheidsdag in Oekraïne. Tal van bevriende leiders zijn bij Zelensky op bezoek om dit te vieren. Noorwegen blijft nieuwe olie- en gasreserves in het Noordpoolgebied aanboren. Dat heeft de Noorse minister voor Energie aangekondigd. Het is aan de EU om te beslissen of ze die olie of dat gas willen kopen. De Europese Unie steunt een verbod op boring in de Barentszee omdat er grote risico's zijn voor het milieu en het klimaat, maar overweegt deze steun in te trekken. Dit vanwege zorgen rondom energiezekerheid en stijgende energieprijzen door de oorlog in Iran. Het Chinese webwinkelbedrijf Shein gaat per 1 september naar de beurs in Hongkong. Het bedrijf hoopt zo'n 1,5 miljard euro op te halen om te kunnen investeren in verdere groei. Shein heeft eerder tevergeefs geprobeerd een notering te krijgen aan de beurs in New York en Londen. De webwinkel krijgt al jaren kritiek vanwege de schade die het bedrijf aanricht aan mens en milieu. Ook zijn er zorgen over slechte arbeidsomstandigheden. De waarde van Shein werd in 2022 nog op 85 miljard euro geschat. En de Amsterdamse sportschoolketen Saints & Stars heeft ruim 300.000 euro aan boetes opgelegd gekregen door de arbeidsinspectie. Het bedrijf nam 25 mensen aan van buiten de Europese Unie zonder de juiste vergunningen. Vorig jaar raakte de keten in opspraak toen de krant Het Parool verslag deed van uitbuiting van Filipijnse en Indonesische schoonmakers. Ze werkten soms 17 uur per dag en moesten hun paspoort inleveren. De rechter beval eerder ook al tot schadevergoeding aan 5 van de schoonmakers. Het weer. Zon overgoten met alleen in het noorden wat stapelwolken. De maxima schommelen tussen de 20 en 23 graden bij een matige oostenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
8: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
9: Mag.
10: Wat mag?
9: Je weet wel Mac.
10: Hè?
9: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac, geweldig lopen gegarandeerd.
11: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20, ongekend

1980, de Detroit Spinners en Cupid, Love You For A Long Time. Daarmee begonnen we de Bandmix op deze maandag. Goedemiddag en hartelijk welkom. Daar zijn we weer, een nieuwe week. Gedurende onder nieuwe kansen zeggen we dan weer. En zo hebben we weer een reeks van middagmixen te gaan tot aan de vrijdag. En je weet dat je kunt dit programma beïnvloeden door te reageren eventueel. Dat kan via middagmix@langzaammedia.nl of even appen op 06-21-21-3210. Laat weten dat jij wereld kunnen van maken via dit radioprogramma. Dat kan gewoon. Je kunt dus appen en mailen, daar komt het op neer in ieder geval. Het regennieuws met Siem van de K. Het goud van uiteraard dit van nu. Weer en verkeer en uiteraard kun je nog wel items beïnvloeden als je daar ideeën voor hebt. Het toestel aan de koffer is al gepland voor vandaag. Maar als je daarvoor een goede idee hebt, dan kun je dat gewoon melden. Dan neem ik dat morgen nog even mee als je het vandaag meldt. We kijken in de top 40 van dit moment. Een van die singles die daar nog rondzwerft. En langzaam zeker de hogere regionen gaat bestijgen misschien wel. Dit is de laatste van Cat's Eye. En Animal, die hoor je zometeen.

terug naar de jaren 70 met Henk Wijngaard met de vlam in de pijp. Beste man is nog herstellende van een op hartoperatie. Ligt nog in het ziekenhuis volgens mij, 80 jaar is hij. Maar langzaam maar zeker komt hij weer bij leven en gaat hij weer dingetjes doen. Het gaat goed bij hem, wat ik zo begreep. Ondanks zijn op hartoperatie. De vlam in de pijp van Henk Wijngaard, terug in de jaren 70. Lucilla Green en Bright Light Bigger City. Een van die hits van deze kleine dingetjes.

Maar net, Anitje Nauw, twee hits had ze. En Anitje Nauw stond in het jaar 2009 in Dit Prades. Had maar twee singeltjes volgens mij. En één vergeten single. Als we het hebben over vergeten singles, Tainted Love kennen we al. Maar

What, tenzij ik de hit Tainted Love, die hoor je al zo vaak, hè? Dus dan deze maar een keertje van deze groep. Om het motto doen is wat verrassends in het kader van de Sound-Off. Dat kunnen we gewoon doen hier. Zelf ideeën voor platen in het kader van de Sound-Off. Dus bekende groepen, maar andere versies van albums die gegarandeerd in de kast hebben staan. En misschien heb je dit album ook wel van Down Hall the Notes, wat deze single dan weer op staat. Terug naar 1979 met Down Hall the Notes en Wait For Me.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. De 74-jarige Bert uit Heusden, die begin deze week vermist werd, is overleden. Sinds dinsdag werd Bert vermist, toen hij op de fiets vertrok vanuit zijn woning in Heusden. In Zaltbommel werd vervolgens alleen de fiets van de man gevonden. De politie gaat niet uit van een misdrijf. De politieke partij Pro3 maakt zich zorgen over de verkeersveiligheid in de Dokter van Kesselstraat in Loon op Zand. Volgens de partij ervaren bewoners overlast van hardrijdend verkeer, vooral in de onoverzichtelijke bochten. Er zouden meerdere meldingen zijn gemaakt via de fictie-app, maar daar is onvoldoende mee gedaan. Pro3 wil weten of het college bereid is om op korte termijn maatregelen te nemen. Het college van Dongen komt niet met een nieuw beleid voor horeca in het buitengebied. De gemeenteraad had hier juist om gevraagd om duidelijk te maken welke horeca wel en niet mogelijk is. Volgens het college zijn de bestaande regels duidelijk genoeg. Kleinschalige horeca bij agrarische bedrijven blijft onder voorwaarden toegestaan. RKC Waalwijk heeft opnieuw gelijk gespeeld in de keukenkampioendivisie. Tegen Helmond Sport speelde RKC vrijdagavond met 1-1 gelijk. Al in de 18e minuut scoorde Helmond en liep RKC tegen een achterstand aan. Uiteindelijk zorgde een goal in de 79e minuut van Van der Veen ervoor dat RKC een punt overhield aan dit duel. Komende vrijdag speelt RKC weer een Brabant zonder rondje tegen Jong PSV. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Dankjewel Siem, ik heb nog het weerbericht voor je. Vanmiddag is het droog en vrij zonnig. In de noorden komen stapelwolken voor. Elders blijft het ronduit zonnig. Bij een zwakke tot matige oostenwind wordt het uiteindelijk zo'n 20 tot 23 graden. Vanavond en vannacht is het helder. Bij een matige tot zwakke noordoostenwind koelt het af naar zo'n 8 tot 15 graden. Morgen komt uit het zuiden meer bewolking voor. Elders is het zonnig. De temperatuur stijgt naar zo'n 19 graden. Onder de bewolking tot zomerse waarde van 25 graden. Daar waar de zon flink schijnt. Dan de verkeersinformatie. 36 files, 114 kilometer. Dit zijn de belangrijkste knelpunten. De A2 Maastricht richting Eindhoven tussen knooppunt Leendeheide en knooppunt Batadorp. Langzaam rijdt door stilstaand verkeer. 8 kilometer file, de vertraging 33 minuten. En ook op dezelfde A2 Eindhoven richting Maastricht tussen knooppunt Batadorp en De Hocht. Langzaam rijdt door stilstaand verkeer, staat 3 kilometer file, de vertraging 3 minuutjes. De A58 Breda richting Tilburg tussen knooppunt Galder en knooppunt Sint-Annebos. Langzaam rijdt de stilstaand verkeer, 5 kilometer file, de vertraging 4 minuten. En ook op diezelfde A58 Tilburg richting Breda tussen Tilburg, Geeshof en Ulvenhout. Langzaam rijdt de stilstaand verkeer, 7 kilometer file, de vertraging zo'n 5 minuten. Tot zover weer een verkeer. Eén van die singles die binnenkort wordt verwacht in de Fles in de 50. Carol G en Bruno Mars en Still.

0: Carol G en Bruno Mars en Still. Het blijft ons laten snel in de koffer. Twee platen met duidelijke relatie. Goede ideeën daarvoor hebbende. Meld het maar via middagmix@langzaammedia.nl of je kan het ook appen eventueel op 06 21 21 32 10. Vandaag het volgende weekje in het origineel de koffer. De twee volgende platen, om het zo maar te zeggen. De ene is weer een remake van de ander. Gebeurt vaker en ook vandaag is het weer geval. Wel nu, wat hebben we? Het was in 1984 dat Prince van The Revolution de single I Would Die For You uitbracht. Prince, 20 singles in de top 40. Hij had een andere alias, hè. Prince, alias Tefcap, alias The Symbol. Man, de naam van Prince waren tot 20 singles in de top 40. Grote hits als The Most Beautiful Girl in the World, Purple Rain, Kiss, When the Doves Cry. En dan op 5 na grootste hits, I Would Die For You, het origineel van vandaag. Overgedaan door een Space Cowboy. Dat was in het jaar 2002. Hetzelfde werkje, een iets ander jasje gedaan weer. Space Cowboy kennen we dan weer van Falling Down, The Windstall en Up to the Windstall. Ja, je mag zelf houden als je het nou leuk vindt. Het origineel van Prince in the Revolution, I Would Die For You uit 1984. Of weer de remake uit het jaar 2004 van Space Cowboy, een betere. Tja, aan jou de keuze.
1: Het origineel
2: en de cover.

0: Hij had origineel de cover. Dus eigenlijk dat Space Cowboy, I Would Die For You, is geïnspireerd door Prince and the Revolution, I Would Die For You. Het origineel 1984, de cover uit het jaar 2002. En zo geschieden. Goede ideeën ervoor hebbende, met het maar door naar middagmix@langstaanmedia.nl of naar of even appen op 06 21 21 32 10.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst die steeds weer actueel de smaak van de luisteraar weergeeft.
2: Week in, week uit.
1: Ook jouw favorieten tellen mee.
2: Breng daarom nu je stem uit voor de Flitsende 50 van komende week.
1: En dat kan heel makkelijk. Vul je top 5 in op www.flitsende50.nl/jouw-top5.
2: Dat is www.flitsende50.nl/jouw-top5.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst van de luisteraar.
2: De Flitsende 50 is de hitlijst van jou.
1: Daarom snel met jouw top 5 naar www.flitsende50.nl/jouw-top5. Dit is de Flits.

Sommeu, Feels Like Home. Eens kijken wat hij gaat doen de komende week in de lijstjes. Wij zien er wel net in en daarom deze hele week lang de flitschijf, de tipplaat die wij draaien. Aankomende zaterdag gaan we het weten of deze plaat gaat halen. Ik denk het wel. Sommeu pakt meestal wel singles die ver komen in de top 40. En ook deze zal waarschijnlijk ver komen. De middagmix op maandag. Een nieuwe week. Een nieuwe reeks van middagmixen met Curtis Tigers en I Wonder Why.

Dat is wel de knaller, hoor. Zo, we gaan naar de jaren 80. De film Soup for One, was het nou een musical? Met deze song van Carly Simon, Why?

Carly Simon en Y. Het is 1982, was helaas gedraaid in deze aflevering van de middagmix alweer. Het is alweer klaar, mensen. Ik weet het, bonnetjes duren nooit lang. Het gaat zo snel, hè. Het is alweer klaar. Zometeen Douto DJ. Die man is onuitputtelijk. Maakt heel wat uurtjes. Maar om 5 uur maakt hij weer plaats voor Anton Nachtzaam. Voor van 6 uur. Hij is de playlist alweer voorbereiden. Dan hoor je hem. En dan zijn we weer gepresenteerd. Ik zeg tot morgen. Reacties op het radioprogramma. Je kwijt via middagmix@langstabedia.nl. Of even hebben op 06-21-21-32-10. De laatste, Midnight Star en Playmates. Tot morgen.

0: tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Bij de botsing op de A58 vannacht met een touringcar en een bestelbusje zijn geen dodelijke slachtoffers gevallen. Wel zijn 16 mensen naar het ziekenhuis gebracht, waarvan 3 ernstig gewond. Volgens burgemeester Hazeloop Amsing van de gemeente Oldebroek had het ongeluk, waarbij het bestelbusje in tweeën brak, veel erger kunnen aflopen. Ze spreekt van vele engeltjes op schouders. De bus vervoerde bijna 60 Oostenrijkse scholieren en hun docenten. Het was lang onzeker, maar er komt definitief een museum in het geboortehuis van schrijfster Annie M.G. Schmid. Dat meldt de stichting Bij Annie Thuis. Dankzij een anonieme geldschieter kan het pand in het Zeeuwse Kapelle worden aangekocht. Een inzamelingsactie die afgelopen januari begon kreeg veel bijval, maar het streefbedrag van €550.000 werd niet gehaald. Dankzij de geldschieter nu dus wel. Wanneer het Annie M.G. Schmid Museum opent is nog onbekend. De oceanen hebben afgelopen weekend een recordtemperatuur bereikt, meldt de Europese Weerdienst Copernicus. Door een combinatie van klimaatverandering en het weersverschijnsel El Niño was de temperatuur van het zeeoppervlak zaterdag gemiddeld 21,1 graden. Daarmee zijn de oceanen nu 0,67 graden warmer dan het gemiddelde in de jaren 91 tot 2020. Vermoedelijk stijgen de temperaturen de komende tijd verder, want El Niño wint nog aan kracht voor de kust van Peru. En de Amsterdamse sportschoolketen Saints & Stars heeft ruim €300.000 aan boetes opgelegd gekregen door de arbeidsinspectie. Het bedrijf nam 25 mensen aan van buiten de Europese Unie zonder de juiste vergunningen. Vorig jaar raakte de keten in opspraak toen de krant Het Parool verslag deed van uitbuiting van Filipijnse en Indonesische schoonmakers. Ze werkten soms 17 uur per dag en moesten hun paspoort inleveren. De rechter beval eerder ook al tot schadevergoeding aan 5 van de schoonmakers. Het weer. Zon overgoten met alleen in het noorden wat stapelwolken. De maxima schommelen tussen de 20 en 23 graden bij een matige oostenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
4: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
5: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
4: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
9: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
10: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
11: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.

and you can dance for inspiration. Come on.

passion in me. Start walking.

Okay.

big city. Jeez, it's been 20 years. Candy, you were so fine.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. De 74-jarige Bert uit Heusden, die begin deze week vermist werd, is overleden. Sinds dinsdag werd Bert vermist, toen hij op de fiets vertrok vanuit zijn woning in Heusden. In Zaltbommel werd vervolgens alleen de fiets van de man gevonden. De politie gaat niet uit van een misdrijf. De politieke partij Pro3 maakt zich zorgen over de verkeersveiligheid in de Dokter van Kesselstraat in Loon op Zand. Volgens de partij ervaren bewoners overlast van hardrijdend verkeer, vooral in de onoverzichtelijke bochten. Er zouden meerdere meldingen zijn gemaakt via de fictie-app, maar daar is onvoldoende mee gedaan. Pro3 wil weten of het college bereid is om op korte termijn maatregelen te nemen. Het college van Dongen komt niet met een nieuw beleid voor horeca in het buitengebied. De gemeenteraad had hier juist om gevraagd om duidelijk te maken welke horeca wel en niet mogelijk is. Volgens het college zijn de bestaande regels duidelijk genoeg. Kleinschalige horeca bij agrarische bedrijven blijft onder voorwaarden toegestaan. RKC Waalwijk heeft opnieuw gelijk gespeeld in de keukenkampioendivisie. Tegen Helmond Sport speelde RKC vrijdagavond met 1-1 gelijk. Al in de 18e minuut scoorde Helmond en liep RKC tegen een achterstand aan. Uiteindelijk zorgde een goal in de 79e minuut van Van der Veen ervoor dat RKC een punt overhield aan dit duel. Komende vrijdag speelt RKC weer een Brabantson rondje tegen Jong PSV. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

prophets I've been reading, stories I've been told.

0: Wij zorgen voor verkoeling.
1: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: Bent u als ondernemer niet bang voor een meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit De Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
0: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Bij de botsing op de A58 vannacht met een touringcar en een bestelbusje zijn geen dodelijke slachtoffers gevallen. Wel zijn 16 mensen naar het ziekenhuis gebracht, waarvan 3 ernstig gewond. Volgens burgemeester Hazeloop Amsing van de gemeente Oldebroek had het ongeluk, waarbij het bestelbusje in tweeën brak, veel erger kunnen aflopen. Ze spreekt van vele engeltjes op schouders. De bus vervoerde bijna 60 Oostenrijkse scholieren en hun docenten. Het was lang onzeker, maar er komt definitief een museum in het geboortehuis van schrijfster Annie M.G. Schmid. Dat meldt de stichting Bij Annie Thuis. Dankzij een anonieme geldschieter kan het pand in het Zeeuwse Kapelle worden aangekocht. Een inzamelingsactie die afgelopen januari begon kreeg veel bijval, maar het streefbedrag van €550.000 werd niet gehaald. Dankzij de geldschieter nu dus wel. Wanneer het Annie M.G. Schmid Museum opent is nog onbekend. De oceanen hebben afgelopen weekend een recordtemperatuur bereikt, meldt de Europese weerdienst Copernicus. Door een combinatie van klimaatverandering en het weersverschijnsel El Niño was de temperatuur van het zeeoppervlak zaterdag gemiddeld 21,1 graden. Daarmee zijn de oceanen nu 0,67 graden warmer dan het gemiddelde in de jaren 91 tot 2020. Vermoedelijk stijgen de temperaturen de komende tijd verder, want El Niño wint nog aan kracht voor de kust van Peru. En in Parijs is dit weekend een vrouw bevrijd uit het ondergrondse gangenstelsel van de stad. Ze was een afgesloten gedeelte van de catacombe ingegaan en 6 meter naar beneden gevallen. De brandweer was 2 uur bezig om haar te redden. Inmiddels ligt de vrouw in stabiele toestand in het ziekenhuis. De oude knekelhuizen onder de stad zijn een populaire toeristenbestemming, maar alleen rondlopen is levensgevaarlijk, benadrukt de brandweer nog maar eens. Het weer. Zon overgoten met alleen in het noorden wat stapelwolken. De maxima schommelen tussen de 20 en 23 graden bij een matige oostenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K.
6: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
7: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
8: Omdat ik samen verder wil.
9: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
10: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
11: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. De 74-jarige Bert uit Heusden, die begin deze week vermist werd, is overleden. Sinds dinsdag werd Bert vermist, toen hij op de fiets vertrok vanuit zijn woning in Heusden. In Zaltbommel werd vervolgens alleen de fiets van de man gevonden. De politie gaat niet uit van een misdrijf. De politieke partij Pro3 maakt zich zorgen over de verkeersveiligheid in de Dokter van Kesselstraat in Loon op Zand. Volgens de partij ervaren bewoners overlast van hardrijdend verkeer, vooral in de onoverzichtelijke bochten. Er zouden meerdere meldingen zijn gemaakt via de fictie-app, maar daar is onvoldoende mee gedaan. Pro3 wil weten of het college bereid is om op korte termijn maatregelen te nemen. Het college van Dongen komt niet met een nieuw beleid voor horeca in het buitengebied. De gemeenteraad had hier juist om gevraagd om duidelijk te maken welke horeca wel en niet mogelijk is. Volgens het college zijn de bestaande regels duidelijk genoeg. Kleinschalige horeca bij agrarische bedrijven blijft onder voorwaarden toegestaan. RKC Waalwijk heeft opnieuw gelijk gespeeld in de keukenkampioendivisie. Tegen Helmond Sport speelde RKC vrijdagavond met 1-1 gelijk. Al in de 18e minuut scoorde Helmond en liep RKC tegen een achterstand aan. Uiteindelijk zorgde een goal in de 79e minuut van Van der Veen ervoor dat RKC een punt overhield aan dit duel. Komende vrijdag speelt RKC weer een Brabants onderrondje tegen Jong PSV. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
3: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Zeker 11 mensen zijn omgekomen bij een bootongeluk voor de kust van Tunesië. Nog 3 mensen zijn vermist, er is 1 overlevende gevonden. Dat meldt het Britse persbureau Reuters op basis van berichten van de Tunesische Nationale Garde. De boot met migranten vertrok donderdag richting Italië. 26 kilometer uit de kust sloeg de boot om en zonk. Zoekacties zijn in volle gang. De migratieroute vanuit Tunesië naar het Italiaanse eiland Lampedusa is een van de dodelijkste ter wereld. Armenië werkt hard aan de toetreding tot de EU, zegt premier Nikol Pashinyan. Een officieel toetredingsverzoek zou in de maak zijn. Volgens staatspersbureau Armen Press wil het land vanaf 2029 de visumregels met de EU versoepelen. Armenië staat als voormalig Sovjet-republiek formeel onder bescherming van Rusland, maar beweegt zich steeds meer richting de EU. Het Kremlin reageerde dat Armenië niet tegelijk bij Rusland en de EU kan horen. Meerdere supermarktproducten zijn vorig jaar gekrompen, terwijl de prijs hetzelfde is gebleven. Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat de zogenoemde krimpflatie weliswaar in omvang afneemt, maar nog steeds wordt toegepast op alledaagse boodschappen. Fabrikanten stellen dat zij de receptuur hebben verbeterd of ze wijzen op gestegen prijzen van grondstoffen. De Consumentenbond vindt dat fabrikanten met kleinere verpakkingen prijsstijgingen verbloemen. En in Parijs is dit weekend een vrouw bevrijd uit het ondergrondse gangenstelsel van de stad. Ze was een afgesloten gedeelte van de catacombe ingegaan en 6 meter naar beneden gevallen. De brandweer was 2 uur bezig om haar te redden. Inmiddels ligt de vrouw in stabiele toestand in het ziekenhuis. De oude knekelhuizen onder de stad zijn een populaire toeristenbestemming, maar alleen rondlopen is levensgevaarlijk, benadrukt de brandweer nog maar eens. Het weer. Zon overgoten met alleen in het noorden wat stapelwolken. De maxima schommelen tussen de 20 en 23 graden bij een matige oostenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
6: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
7: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
6: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
10: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
11: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
12: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
13: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
12: Klinkt goed.
13: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
14: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
15: Schakel maar in.
16: Van harte welkom.
17: Schakel maar in.
15: En geniet.
18: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
15: Gewoon lekker lang luisteren.
19: Wat zegt u?
17: Gewoon lekker.

Weet je dat alweer? Ja? Ja? Oh, dankjewel. Footloose Kenny Loggins. En die zegt een prima goedemiddag. Het is 8:30 over de klok van 5. Het is 24 augustus 2026. Dit is Van Zessen klaar voor de maandag. Zo, we zijn er weer. Het is heerlijk weer vandaag. 22, 23 graden in de Langstraat. Er staat op dit moment even snel kijken. Hoeveel kilometer file staat er? Eventjes tevoorschijn al die pagina. 186 kilometer file. Waar het staat en waar de files vast staat, dat hoor je straks. We hebben uiteraard ook een nieuwe speciale aanbieding voor je in petto. We hebben de nieuwe flitsschijf. En zo nu en dan glit er wel eens een hit van dit moment door je, door je verstand of door je opmerkzaamheid heen. Gelukkig is daar dan een goede vriendin die mij daar attent op maakt. En we draaien dan ook zeer speciaal voor haar. Ariane Joren uit Noordhoek. Ze is er enorm fan van. Stap op 2 in de hitparade. Hoekel, hoekel.

Matter What, 1998. Een echte grote, dikke nummer 1 hit destijds voor Boyzone. 21 weken maar liefst in de hitparade. En zoals vermeld, ze piekte op nummer 1. We gaan een kijkje nemen op Slanswegen. Waar staat het vast? A2, langzaam rijdt verkeer op de hoofdrijbaan tussen knooppunt Deil en de Martinus Nijhoffbrug, 4 kilometer. A15, stilstaand verkeer op de verbindingsweg A15 vanuit Gorkum, 1 kilometer. A16 staat er stil op de hoofdrijbaan tussen afrit Dordrecht Centrum en afrit Zevenbergshoek, 11 kilometer door opruimwerkzaamheden. A17 staat er stil op de hoofdrijbaan tussen knooppunt Klaverpolder en hectometersprong, hectometerpaal 0.5 en 31.0. En daarvoor staat er dus 2 kilometer file op de A17. Dat is aansluitend op de file die op de A16 staat. A27, stilstaand verkeer op de hoofdrijbaan tussen afrit Noordeloos en de Merwedebrug, 5 kilometer. Het rijdt langzaam op de hoofdrijbaan tussen knooppunt Hooipolder en Oosterhout-Zuid, 3 kilometer. Er is een rijbaan afgesloten op de hoofdrijbaan tussen afrit Industriegebied Avelingen en Werkendam door schade aan het wegmeubilair. Het staat verder stil op de hoofdrijbaan tussen knooppunt Gorkum en de Merwedebrug, 4 kilometer. A58, langzaam rijdverkeer tussen knooppunt Batadorp en afrit Oorschot, 5 kilometer. En het rijdt langzaam op de hoofdrijbaan tussen afrit Best en afrit Moergestel voor 3 kilometer. A59, stilstaand verkeer op de verbindingsweg tussen A59 vanuit Waalwijk, 1 kilometer. En 2, tot besluit, stilstaand verkeer op de hoofdrijbaan tussen afrit Meerhoven Zuid en afrit A67 de Hocht, Randwig, N2 Zuid, 3 kilometer file. Mocht u allen in de file staan, dan wensen wij u uiteraard heel veel sterkte. En je weet het, je kent het devies onderhand. Sta je in de file, handen aan de stuur, ogen op de weg en je radio op Langstraat FM voor het beste resultaat en de fijnste muziek zoals deze van de 3 Degrees.

De nieuwe Sam Jeu was dat and Feels Like Home. Flitschijf deze week bij Langstraat FM 105.7, 106.8. DHB Plus kanalen 6C en 8A. En uiteraard via langstraatmedia.nl. Mocht je nou een kijkje willen gluren in de studio, dan kun je ook naar antonnachtzaam.nl/studio626 live. En dan kun je me in het wild zien. Nou, wat wil je nog meer? Niks. Niks. Dan is je alleen compleet volgens mij, maar goed. Er zijn plannen van de Nederlandse regering om het grootste gedeelte van de Waddeneilanden af te sluiten voor toerisme en alle menselijke menselijkheden in verband met stikstof en dergelijke. Daar zijn ze het op de Waddeneilanden niet helemaal mee eens. Zijn er een actie gestart. Die hebben al 50.000 handtekeningen opgeleverd. En dat gaat gepaard met dit nummer. Waddencultuur. Dit is Matthijs Schijf.

uur. Heeft inmiddels toch al zo'n ruim 50.000 handtekeningen opgeleverd die dus aangeboden gaan worden aan de regering. Aan de Leenderweg in Waalre is vanmiddag een natuurbrand uitgebroken. En volgens de veiligheidsregio gaat het om een stuk gras langs de A2 wat in brand staat. De brandweer is met meerdere eenheden naar de brand toe. Ook een speciaal waterpeloton is opgeroepen om het vuur te komen bestrijden. Onduidelijk is hoe groot het gebied is waar de brand woedt. De melding van de brand kwam rond 4:30. Dus is eigenlijk zojuist binnengekomen bij de meldkamer. Omdat het gebied lastig te bereiken is en het vuur zich uitbreidt, roept de brandweer steeds wat meer korps op. Zometeen meer nieuws uit de regio. Maar eerst Westlife. Dit is uit het jaar 2000. Ja, Won't Get Fooled Again hier op Langstraat FM. Jouw stem van de regio.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. De 74-jarige Bert uit Heusden, die begin deze week vermist werd, is overleden. Sinds dinsdag werd Bert vermist, toen hij op de fiets vertrok vanuit zijn woning in Heusden. In Zaltbommel werd vervolgens alleen de fiets van de man gevonden. De politie gaat niet uit van een misdrijf. De politieke partij Pro3 maakt zich zorgen over de verkeersveiligheid in de Dokter van Kesselstraat in Loon op Zand. Volgens de partij ervaren bewoners overlast van hardrijdend verkeer, vooral in de onoverzichtelijke bochten. Er zouden meerdere meldingen zijn gemaakt via de fictie-app, maar daar is onvoldoende mee gedaan. Pro3 wil weten of het college bereid is om op korte termijn maatregelen te nemen. Het college van Dongen komt niet met een nieuw beleid voor horeca in het buitengebied. De gemeenteraad had hier juist om gevraagd om duidelijk te maken welke horeca wel en niet mogelijk is. Volgens het college zijn de bestaande regels duidelijk genoeg. Kleinschalige horeca bij agrarische bedrijven blijft onder voorwaarden toegestaan. RKC Waalwijk heeft opnieuw gelijk gespeeld in de keukenkampioendivisie. Tegen Helmond Sport speelde RKC vrijdagavond met 1-1 gelijk. Al in de 18e minuut scoorde Helmond en liep RKC tegen een achterstand aan. Uiteindelijk zorgde een goal in de 79e minuut van Van der Veen ervoor dat RKC een punt overhield aan dit duel. Komende vrijdag speelt RKC weer een Brabants onderrondje tegen Jong PSV. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Dankjewel, Siem van der K. Zonder plopkap zo te horen. Kijk voor u het weer voor je vanavond. Is het helder en neemt de wind bovenland snel af. Rond zonsondergang is de temperatuur rond de 17 tot 19 graden in onze regio. Vannacht koelt het uiteindelijk flink af. Naar 10 tot 12 graden in het binnenland. En naar 12 tot 15 graden in de kustgebieden. In de loop van de nacht krijgt onze regio wel wat meer sluierbewolking te maken. Maar het blijft wel overal droog. Verder staat er bovenland een meest matige noordoostenwind. Morgenochtend schijnt de zon volop en er komt lokaal ook wat sluierbewolking voor. Het blijft droog. Met een toenemende oostenwind stijgt de temperatuur naar 19 of 20 graden aan het eind van de ochtend. Morgenmiddag trekt een band met sluierbewolking tot aan de grote rivier. Het is een warme middag met op grote schaal temperaturen van 4 of 25 graden. En lokaal kan zelfs de 26 aangetikt worden.
2: De zomer is weer daar. Luister naar Van Zessenklaar. Zet hem hard. En laat hem staan, dit is Anton Nachtzaam.
3: Start de motoren en dan vol gas. De Car Classic.
4: Langstraat FM. Ja, een tijd geleden.
5: Ja, eigenlijk wel hè.

En dat was muziek van The Spinners, van een hele tijd geleden alweer. Ik heb jullie een aantal, een week of wat geleden kennis laten maken met Andrea Liu. Met 'Cause I Have Nothing. Dat heeft volgens mij Glennis Grace ook gehoord, want ze heeft er haar eigen draai uitgegeven. En het is tegelijkertijd ook haar nieuwe single. 'Cause I Have Nothing, in de cover-uitvoering van Glennis Grace.

You're listening what the man said. 1975, muziek van Paul McCartney en Wings. Automobilisten die het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug negeren zijn vorige week flink op de bon geslingerd. Rijkswaterstaat deelde tijdens een week lang lange controles 215 boetes uit aan bestuurders van vrachtwagens en touringcars. 3 motoragenten hielden daarvoor bestuurders staande op de brug tussen Brabant en Zuid-Holland. Vrachtwagens en touringcars mogen sinds 18 juli jongstleden niet meer over de verzwakte brug rijden. Toch negeren dagelijks honderden bestuurders dat verbod. Agenten halen overtreders van de weg af, brachten ze naar een plek waar ze procesverbaal kregen. De boete die bedraagt €500. Doel van de controle, die van maandag tot en met vrijdag duurde, is 0 vrachtwagens. Dat wordt nog niet gehaald. Nu de zomervakantie een beetje voorbij is, verwacht Rijkswaterstaat meer verkeer over de brug. Meer maatregelen sluit Rijkswaterstaat dan ook niets uit. Don't you forget about me. Dit zijn de Simple Minds.

De speciale aanbieding van deze week. We hebben nog even op moeten wachten, maar het resultaat mag er dan toch ook wel zijn, volgens mij. De nieuwe single van Nickelback en Leave Behind. Hadden we het een 20 minuten geleden over die natuurbrand. Die woedt vanmiddag langs de A2 bij Waalre. Het vuur zit in een stuk gras langs de snelweg, zo meldt de veiligheidsregio. Het gebied is lastig bereikbaar, waardoor de brandweer extra korpsen oproept. Hoe groot het gebied is waar de brand woedt, is nog onduidelijk. De melding kwam zo rond 4:30 binnen bij de meldkamer. En omdat het vuur zich uitbreidt, schaalt de brandweer steeds verder op. De politie heeft zojuist een burgernetmelding verspreid in een Waalre-omgeving. Ze geeft aan op zoek te zijn naar een jongeman in verband met een verdachte situatie. De jongeman is omstreeks 4:30 gezien op de Leenderweg. Hij is tussen de 16 en 18 jaar oud, draagt een wit t-shirt en heeft een zwarte nektas om. De jongen heeft zwart haar en is op een elektrische step vertrokken in de richting van de Engelse tuin. Mensen die de jongen gezien of gezien hebben, wordt gevraagd om 112 te bellen en verder geen actie te ondernemen. Dus tussen de 16 en 18 jaar, draagt wit t-shirt, heeft een zwarte nektas om. Heeft zwart haar en is op een elektrische step vertrokken in de richting van de Engelse tuin. Mensen die de jongen zien of hebben gezien, wordt gevraagd om 112 te bellen. Het is 5:55. Dat betekent dat we er langzaam maar zeker een eindje aan gaan breiden. Morgen weer een nieuwe afspraak tussen 5 en 6 voor de nieuwe van 6 klaar. En ik laat je achter met Third World. And Now That We Found Love. Ik wens je een heel fijne avond en tot morgen.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De verdachte die gisteren is aangehouden in verband met de dood van een bewoner van een zorgcentrum in Oorschot is een 26-jarige man uit die plaats. Hij zit vast en wordt door de politie gehoord over zijn mogelijke betrokkenheid. Volgens een anonieme bron van het Brabants Dagblad zou het gaan om een verpleegkundige van het zorgcentrum. De overleden bewoner van woonzorgcentrum Joris Zorg werd vrijdag gevonden. Er wordt uitgegaan van een niet-natuurlijke dood. Zeker 11 mensen zijn omgekomen bij een bootongeluk voor de kust van Tunesië. Nog 3 mensen zijn vermist, er is 1 overlevende gevonden. Dat meldt het Britse persbureau Reuters op basis van berichten van de Tunesische Nationale Garde. De boot met migranten vertrok donderdag richting Italië. 26 kilometer uit de kust sloeg de boot om en zonk. Zoekacties zijn in volle gang. De migratieroute vanuit Tunesië naar het Italiaanse eiland Lampedusa is een van de dodelijkste ter wereld. Armenië werkt hard aan de toetreding tot de EU, zegt premier Nikol Pashinyan. Een officieel toetredingsverzoek zou in de maak zijn. Volgens staatspersbureau Armen Press wil het land vanaf 2029 de visumregels met de EU versoepelen. Armenië staat als voormalig Sovjet-republiek formeel onder bescherming van Rusland, maar beweegt zich steeds meer richting de EU. Het Kremlin reageerde dat Armenië niet tegelijk bij Rusland en de EU kan horen. Meerdere supermarktproducten zijn vorig jaar gekrompen, terwijl de prijs hetzelfde is gebleven. Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat de zogenoemde krimpflatie weliswaar in omvang afneemt, maar nog steeds wordt toegepast op alledaagse boodschappen. Fabrikanten stellen dat zij de receptuur hebben verbeterd of ze wijzen op gestegen prijzen van grondstoffen. De Consumentenbond vindt dat fabrikanten met kleinere verpakkingen prijsstijgingen verbloemen. Het weer, helder en zonnig bij een matige oostenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
5: Ontdek de biotica-lijn van Ortica, beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel, Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
9: Ben je single? Dat voelt vast niet fijn. Wij gaan de liefde voor je vinden. Kom naar mensenrelatie.nl en krijg tijdelijk 3 maanden extra cadeau. Dit is het moment voor mensenrelatie.nl.
10: 30 augustus start de week tegen kanker.
11: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
12: Jij waarschijnlijk ook.
13: Iemand die je dierbaar is.
14: Of was.
15: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
14: En de beste zorg.
16: Voor wie geef jij?
17: Doneer op kwf.nl.
18: KWF. Tegen kanker voor het leven.
19: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
2: Valdorpelshop.nl.
8: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren. Dus alle valdorpels.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De verdachte die gisteren is aangehouden in verband met de dood van een bewoner van een zorgcentrum in Oorschot is een 26-jarige man uit die plaats. Hij zit vast en wordt door de politie gehoord over zijn mogelijke betrokkenheid. Volgens een anonieme bron van het Brabants Dagblad zou het gaan om een verpleegkundige van het zorgcentrum. De overleden bewoner van woonzorgcentrum Joris Zorg werd vrijdag gevonden. Er wordt uitgegaan van een niet-natuurlijke dood. Zeker 11 mensen zijn omgekomen bij een bootongeluk voor de kust van Tunesië. Nog 3 mensen zijn vermist, er is 1 overlevende gevonden. Dat meldt het Britse persbureau Reuters op basis van berichten van de Tunesische Nationale Garde. De boot met migranten vertrok donderdag richting Italië. 26 kilometer uit de kust sloeg de boot om en zonk. Zoekacties zijn in volle gang. De migratieroute vanuit Tunesië naar het Italiaanse eiland Lampedusa is een van de dodelijkste ter wereld. Armenië werkt hard aan de toetreding tot de EU, zegt premier Nikol Pashinyan. Een officieel toetredingsverzoek zou in de maak zijn. Volgens staatspersbureau Armen Press wil het land vanaf 2029 de visumregels met de EU versoepelen. Armenië staat als voormalig Sovjetrepubliek formeel onder bescherming van Rusland, maar beweegt zich steeds meer richting de EU. Het Kremlin reageerde dat Armenië niet tegelijk bij Rusland en de EU kan horen. Meerdere supermarktproducten zijn vorig jaar gekrompen, terwijl de prijs hetzelfde is gebleven. Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat de zogenoemde krimpflatie weliswaar in omvang afneemt, maar nog steeds wordt toegepast op alledaagse boodschappen. Fabrikanten stellen dat zij de receptuur hebben verbeterd of ze wijzen op gestegen prijzen van grondstoffen. De Consumentenbond vindt dat fabrikanten met kleinere verpakkingen prijsstijgingen verbloemen. Het weer, helder en zonnig bij een matige oostenwind. Tot zover het Radio Nieuws.

Volg elke wedstrijd van RKC Waalwijk live via Langstraat FM. Kijk voor het actuele speelschema op www.rkcwaalwijk.nl.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Verenigde Staten starten een grote economische aanval op Iran, zegt financiënminister Bessent. Washington wil Teheran financieel isoleren en zo voorkomen dat het land een kernwapen ontwikkelt. De nieuwe sancties richten zich onder meer op technologie, goud, lucht- en scheepvaart en digitale middelen. Ook landen en bedrijven die Iran financieel helpen kunnen Amerikaanse sancties krijgen, inclusief China. Volgens Bessent wordt de campagne verder opgevoerd totdat Iran totaal economisch geïsoleerd is. De begrotingsonderhandelingen zitten volgens pro-leider Klaver muurvast. Volgens hem zijn het kabinet en zijn partij vandaag geen stap dichter bij elkaar gekomen. Klaver vindt dat het kabinet te weinig urgentie laat zien en noemt de aanpak riskant. Want binnen een paar dagen moet er een meerderheid voor de begroting gevonden zijn. Klaver waarschuwt dat er op Prinsjesdag anders mogelijk een begroting ligt zonder meerderheid. En pro steunt die alleen als de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan. Beveiligers op Schiphol leggen morgen en woensdag meerdere keren het werk neer. Dat kan zorgen voor langere rijen bij de veiligheidscontrole. Morgen staken ze 3 keer een kwartier, woensdag 5 keer. Volgens de vakbonden zijn er problemen met de roosters, de pauzes, het verlof en de personeelsbezetting op de luchthaven. Schiphol zegt de gevolgen voor de reizigers zoveel mogelijk te beperken. Maar de vakbonden dreigen met meer acties als de situatie niet verbetert voor de beveiligers op de luchthaven. En de Britse politie heeft 12 mensen opgepakt na de dodelijke crash op een snelweg bij Middlesbrough. Daarbij kwamen 5 jongeren en 2 politieagenten om het leven. De jongeren reden met hun auto tegen de rijrichting in en botsten frontaal op een politievoertuig. De politie onderzoekt nu of de crash verband houdt met een gevaarlijke TikTok-challenge, waarbij deelnemers bewust tegen het verkeer inrijden op een snelweg. De arrestanten worden verdacht van betrokkenheid bij een criminele organisatie. Het weer, opklaringen en vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht is het zo'n 9 graden in Groningen en 14 in Zeeland, bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen blijft het vrijwel droog met flink wat zon bij 23 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Kleinstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Spanje vraagt de Europese Unie om extra geld voor de migratiecrisis in Ceuta. In die Spaanse exclave verblijven nog altijd duizenden migranten, onder wie veel minderjarigen. Zij kwamen eind juli vanuit Marokko het gebied binnen, samen met tienduizenden anderen. Het grootste deel van hen is inmiddels vertrokken, maar duizenden mensen zijn dus nog in Ceuta. Het extra EU-geld moet worden gebruikt voor opvang en het versterken van de grens. De Europese Commissie zegt de aanvraag snel te beoordelen. De Verenigde Staten starten een grote economische aanval op Iran, zegt financiënminister Bessent. Washington wil Teheran financieel isoleren en zo voorkomen dat het land een kernwapen ontwikkelt. De nieuwe sancties richten zich onder meer op technologie, goud, lucht- en scheepvaart en digitale middelen. Ook landen en bedrijven die Iran financieel helpen kunnen Amerikaanse sancties krijgen, inclusief China. Volgens Bessent wordt de campagne verder opgevoerd totdat Iran totaal economisch geïsoleerd is. Het KNMI gaat vanaf volgende week in de app waarschuwen voor zware lokale onweersbuien. Als zo'n bui binnen een kwartier wordt verwacht, krijgen gebruikers er een melding van. Het gaat alleen om zware buien die voor overlast kunnen zorgen. Tot nu toe waarschuwt het KNMI vooral per provincie, terwijl onweersbuien vaak veel lokaler vallen. De nieuwe meldingen komen bovenop code geel, oranje en rood. Wie de waarschuwingen wil kunnen zien, moet de KNMI-app bijwerken en de functie ervoor zelf aanzetten. En de Britse politie heeft 12 mensen opgepakt na de dodelijke crash op een snelweg bij Middlesbrough. Daarbij kwamen 5 jongeren en 2 politieagenten om het leven. De jongeren reden met hun auto tegen de rijrichting in en botsten frontaal op een politievoertuig. De politie onderzoekt nu of de crash verband houdt met een gevaarlijke TikTok-challenge, waarbij deelnemers bewust tegen het verkeer inrijden op een snelweg. De arrestanten worden verdacht van betrokkenheid bij een criminele organisatie. Het weer, opklaringen en vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht is het zo'n 9 graden in Groningen en 14 in Zeeland, bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen blijft het vrijwel droog met flink wat zon bij 23 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Lijnstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Spanje vraagt de Europese Unie om extra geld voor de migratiecrisis in Ceuta. In die Spaanse exclave verblijven nog altijd duizenden migranten, onder wie veel minderjarigen. Zij kwamen eind juli vanuit Marokko het gebied binnen, samen met tienduizenden anderen. Het grootste deel van hen is inmiddels vertrokken, maar duizenden mensen zijn dus nog in Ceuta. Het extra EU-geld moet worden gebruikt voor opvang en het versterken van de grens. De Europese Commissie zegt de aanvraag snel te beoordelen. De Verenigde Staten starten een grote economische aanval op Iran, zegt financiënminister Bessent. Washington wil Teheran financieel isoleren en zo voorkomen dat het land een kernwapen ontwikkelt. De nieuwe sancties richten zich onder meer op technologie, goud, lucht- en scheepvaart en digitale middelen. Ook landen en bedrijven die Iran financieel helpen kunnen Amerikaanse sancties krijgen, inclusief China. Volgens Bessent wordt de campagne verder opgevoerd totdat Iran totaal economisch geïsoleerd is. Het KNMI gaat vanaf volgende week in de app waarschuwen voor zware lokale onweersbuien. Als zo'n bui binnen een kwartier wordt verwacht, krijgen gebruikers er een melding van. Het gaat alleen om zware buien die voor overlast kunnen zorgen. Tot nu toe waarschuwt het KNMI vooral per provincie, terwijl onweersbuien vaak veel lokaler vallen. De nieuwe meldingen komen bovenop code geel, oranje en rood. Wie de waarschuwingen wil kunnen zien, moet de KNMI-app bijwerken en de functie ervoor zelf aanzetten. En de Britse politie heeft 12 mensen opgepakt na de dodelijke crash op een snelweg bij Middlesbrough. Daarbij kwamen 5 jongeren en 2 politieagenten om het leven. De jongeren reden met hun auto tegen de rijrichting in en botsten frontaal op een politievoertuig. De politie onderzoekt nu of de crash verband houdt met een gevaarlijke TikTok-challenge, waarbij deelnemers bewust tegen het verkeer inrijden op een snelweg. De arrestanten worden verdacht van betrokkenheid bij een criminele organisatie. Het weer, opklaringen en vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht is het zo'n 9 graden in Groningen en 14 in Zeeland, bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen blijft het vrijwel droog met flink wat zon bij 23 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.

snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Heb je een interview gemist? Kijk dan op onze website bij Uitzending Gemist op langstraatnieuws.nl.

0: Lijnstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Israël dreigt de aanvallen op Gaza verder op te voeren vanwege vliegers, ballonnen en drones bij de grens. Volgens Israël waren de objecten op zo'n 800 meter van de grens te zien. De vliegers hadden geen explosieven aan boord en vormden volgens het Israëlische leger ook geen gevaar. Maar defensieminister Katz zegt dat er nul tolerantie is. Hij kondigt harde maatregelen aan. Hamas ontkent elke verantwoordelijkheid en zegt dat Israël de vliegers van kinderen gebruikt als voorwendsel voor nieuwe luchtaanvallen. Ongeveer 100 mensen zijn afgelopen avond naar het gemeentehuis in Den Bosch gekomen voor een bijeenkomst over de asielopvang in Engelen. Daar konden inwoners hun mening geven over de geplande opvang volgend jaar van 50 minderjarige asielzoekers in een oud politiebureau. 31 mensen spraken de gemeenteraad toe, zo'n 70 anderen volgden vanuit de hal de bijeenkomst. Tegenstanders uiten kritiek op de manier waarop de gemeente de plannen heeft aangepakt. Het definitieve besluit volgt op 16 september. Iran zegt klaar te zijn voor de nieuwe Amerikaanse sancties en heeft naar eigen zeggen al een plan voor de komende 2 jaar. De Amerikaanse minister van Economische Zaken zegt dat het land al langer rekening houdt met de Amerikaanse maatregelen. Volgens hem hebben eerdere Amerikaanse pogingen om Iran onder druk te zetten steeds gefaald. De VS willen Iran nu economisch verder isoleren en andere landen met sancties dwingen om de handel met het land te stoppen. De campagne heet een economische D-Day te zijn. En Rijkswaterstaat heeft vorige week 215 boetes uitgedeeld aan vrachtwagenchauffeurs en touringcarbestuurders die het verbod negeerden op de Merwedebrug in de A27. De boetes van €500 per stuk werden tijdens een speciale controle uitgedeeld. Sinds juli mogen touringcars en zware vrachtwagens niet meer over de verzwakte brug bij Gorkum rijden. Vooral bestuurders met buitenlandse kentekens negeren het verbod nog. De cameracontroles gaan door, net als het onaangekondigd controleren. Het weer, opklaringen en vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht is het zo'n 9 graden in Groningen en 14 in Zeeland, bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen blijft het vrijwel droog met flink wat zon bij 23 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Lijnstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een tornado heeft in Zuid-Frankrijk flinke schade aangericht en 26 personen verwond. 5 van hen moesten naar het ziekenhuis, 2 mensen worden nog vermist. Zij liggen mogelijk onder het puin van een ingestort huis in het dorp Poma. Daar zijn ongeveer 100 huizen beschadigd. Voor getroffen bewoners zijn opvangcentra ingericht en het Rode Kruis helpt mee. Ook in de omgeving zorgt het noodweer voor stroomstoringen en grote problemen in het vliegverkeer. Israël dreigt de aanvallen op Gaza verder op te voeren vanwege vliegers, ballonnen en drones bij de grens. Volgens Israël waren de objecten op zo'n 800 meter van de grens te zien. De vliegers hadden geen explosieven aan boord en vormden volgens het Israëlische leger ook geen gevaar. Maar defensieminister Katz zegt dat er nul tolerantie is. Hij kondigt harde maatregelen aan. Hamas ontkent elke verantwoordelijkheid en zegt dat Israël de vliegers van kinderen gebruikt als voorwendsel voor nieuwe luchtaanvallen. Iran zegt klaar te zijn voor de nieuwe Amerikaanse sancties en heeft naar eigen zeggen al een plan voor de komende 2 jaar. De Amerikaanse minister van Economische Zaken zegt dat het land al langer rekening houdt met de Amerikaanse maatregelen. Volgens hem hebben eerdere Amerikaanse pogingen om Iran onder druk te zetten steeds gefaald. De VS willen Iran nu economisch verder isoleren en andere landen met sancties dwingen om de handel met het land te stoppen. De campagne heet een economische D-Day te zijn. En de toegangscontrole in Nederlandse voetbalstadions moet beter om vuurwerk op de tribunes tegen te gaan. Dat adviseert het onafhankelijke auditteam Voetbal en Veiligheid. Het team denkt onder meer aan scanpoorten, handscanners en slimme camera's. Ook personeel, leveranciers en ruimtes in de stadions moeten beter worden gecontroleerd. Volgens het rapport is er nu te weinig goede samenwerking en duidelijke regie. Ook moeten gezichtsbedekking en grote doeken worden aangepakt, omdat de daders nu vrijwel onherkenbaar blijven. Het weer, het is overal droog bij zo'n 9 graden in Groningen en 14 in Zeeland en een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag is het vrijwel droog met flink wat zon bij 23 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een tornado heeft in Zuid-Frankrijk flinke schade aangericht en 26 personen verwond. 5 van hen moesten naar het ziekenhuis, 2 mensen worden nog vermist. Zij liggen mogelijk onder het puin van een ingestort huis in het dorp Poma. Daar zijn ongeveer 100 huizen beschadigd. Voor getroffen bewoners zijn opvangcentra ingericht en het Rode Kruis helpt mee. Ook in de omgeving zorgt het noodweer voor stroomstoringen en grote problemen in het vliegverkeer. Israël dreigt de aanvallen op Gaza verder op te voeren vanwege vliegers, ballonnen en drones bij de grens. Volgens Israël waren de objecten op zo'n 800 meter van de grens te zien. De vliegers hadden geen explosieven aan boord en vormden volgens het Israëlische leger ook geen gevaar. Maar defensieminister Katz zegt dat er nul tolerantie is. Hij kondigt harde maatregelen aan. Hamas ontkent elke verantwoordelijkheid en zegt dat Israël de vliegers van kinderen gebruikt als voorwendsel voor nieuwe luchtaanvallen. Iran zegt klaar te zijn voor de nieuwe Amerikaanse sancties en heeft naar eigen zeggen al een plan voor de komende 2 jaar. De Amerikaanse minister van Economische Zaken zegt dat het land al langer rekening houdt met de Amerikaanse maatregelen. Volgens hem hebben eerdere Amerikaanse pogingen om Iran onder druk te zetten steeds gefaald. De VS willen Iran nu economisch verder isoleren en andere landen met sancties dwingen om de handel met het land te stoppen. De campagne heet een economische D-Day te zijn. En de toegangscontrole in Nederlandse voetbalstadions moet beter om vuurwerk op de tribunes tegen te gaan. Dat adviseert het onafhankelijke auditteam Voetbal en Veiligheid. Het team denkt onder meer aan scanpoorten, handscanners en slimme camera's. Ook personeel, leveranciers en ruimtes in de stadions moeten beter worden gecontroleerd. Volgens het rapport is er nu te weinig goede samenwerking en duidelijke regie. Ook moeten gezichtsbedekking en grote doeken worden aangepakt, omdat de daders nu vrijwel onherkenbaar blijven. Het weer, het is overal droog bij zo'n 9 graden in Groningen en 14 in Zeeland en een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag is het vrijwel droog met flink wat zon bij 23 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een tornado heeft in Zuid-Frankrijk flinke schade aangericht en 26 personen verwond. 5 van hen moesten naar het ziekenhuis, 2 mensen worden nog vermist. Zij liggen mogelijk onder het puin van een ingestort huis in het dorp Poma. Daar zijn ongeveer 100 huizen beschadigd. Voor getroffen bewoners zijn opvangcentra ingericht en het Rode Kruis helpt mee. Ook in de omgeving zorgt het noodweer voor stroomstoringen en grote problemen in het vliegverkeer. Israël dreigt de aanvallen op Gaza verder op te voeren vanwege vliegers, ballonnen en drones bij de grens. Volgens Israël waren de objecten op zo'n 800 meter van de grens te zien. De vliegers hadden geen explosieven aan boord en vormden volgens het Israëlische leger ook geen gevaar. Maar defensieminister Katz zegt dat er nul tolerantie is. Hij kondigt harde maatregelen aan. Hamas ontkent elke verantwoordelijkheid en zegt dat Israël de vliegers van kinderen gebruikt als voorwendsel voor nieuwe luchtaanvallen. Iran zegt klaar te zijn voor de nieuwe Amerikaanse sancties en heeft naar eigen zeggen al een plan voor de komende 2 jaar. De Amerikaanse minister van Economische Zaken zegt dat het land al langer rekening houdt met de Amerikaanse maatregelen. Volgens hem hebben eerdere Amerikaanse pogingen om Iran onder druk te zetten steeds gefaald. De VS willen Iran nu economisch verder isoleren en andere landen met sancties dwingen om de handel met het land te stoppen. De campagne heet een economische D-Day te zijn. En de toegangscontrole in Nederlandse voetbalstadions moet beter om vuurwerk op de tribunes tegen te gaan. Dat adviseert het onafhankelijke auditteam Voetbal en Veiligheid. Het team denkt onder meer aan scanpoorten, handscanners en slimme camera's. Ook personeel, leveranciers en ruimtes in de stadions moeten beter worden gecontroleerd. Volgens het rapport is er nu te weinig goede samenwerking en duidelijke regie. Ook moeten gezichtsbedekking en grote doeken worden aangepakt, omdat de daders nu vrijwel onherkenbaar blijven. Het weer, het is overal droog bij zo'n 9 graden in Groningen en 14 in Zeeland en een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag is het vrijwel droog met flink wat zon bij 23 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.